मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम।

मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना, अब तो सब ने ठुकराया।

मुझे जाने कब मिल जाए रास्ते में हमरा।

0: कहीं कहीं मत जाइए फा हुन हिंदुस्तानी रेडियो पर छू रहे।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: अभिजीत और अलका याग्निक जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Dupatta tera naurangda. From the movie Partners se aap sunenge. Chaliye milkar sunte hai ye song.

अभी आप सुन रहे थे कोका कोला टू। जब भी देखो बना ली लाल पीली अखियाँ।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Till next time.
1: मैं तुझे छोड़ के
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: From the movie Yamla Pagla Diwana se aap sunenge. Aur aapko sunane wale hai Umar Nadeem ke saath mein Shreya Ghoshal ji. Chaliye milkar sunte hain.

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: सुन रहे थे हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी।
1: अद्वोकात उनका तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere

0: Mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosievendienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अभी आप सुन रहे थे दिल मेरे ना और इंतजार कर फ्रॉम द मूवी फिरा से हमने पेश किए हैं सुनेवा
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosievendienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Chanti, goedemiddag. Op deze mooie, maar zeer mooie nazomerse woensdagmiddag van 23 september 2026. Het weer ziet er prachtig uit buiten, een mooi zonnetje. Toen ik vanochtend van huis ging, was het nogal fris. Heb ik een jas over mijn hemd gedaan. Maar onderweg, terwijl ik aan het winkelen was, werd het behoorlijk warm. Heb ik mijn jas moeten uittrekken en ik zweette me gek. Dus de dag is zeer mooi. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. De prachtige nazomerse woensdagmiddag van 23 september 2026. Green listing dreigt voor Suriname door gebrekkige handhaving tegen witwassen. Een mogelijke plaatsing van Suriname op de internationale grijze lijst kan grote gevolgen hebben voor het investerings- en ondernemingsklimaat, het internationale betalingsverkeer en bedrijven die over de grens zaken doen. Econoom Jim Boussait stelt dat het land daarom snel resultaat moet laten zien bij de bestrijding van witwassen en de financiering van criminaliteit. Suriname kwam na de Manual Evaluation van 2022 door de Financial Action Task Force, de FATF, onder Enhanced Follow-up te staan. Boussait zei in gesprek met Radio ABC dat het land destijds een aan slechts 14 van de 40 technische aanbevelingen voldeed. Bij de 11 criteria waarmee de effectiviteit van het beleid wordt beoordeeld, werd volgens hem geen enkele volledig gehaald. In de jaren daarna werd wel vooruitgang geboekt. Het aantal technische criteria waaraan Suriname voldoet steeg eerst naar 21 en daarna naar 27. Die verbetering is het afgelopen jaar echter tot stilstand gekomen. Het aantal criteria waaraan Suriname voldoet is gebleven op 27. Aldus Boussait. Tegelijkertijd zou de daadwerkelijke effectiviteit van de handhaving zijn afgenomen. Juist daarop komt internationaal steeds meer nadruk te liggen. Niet alleen wetten en regels stellen, maar vooral de vraag of die ook daadwerkelijk worden toegepast. We zijn heel goed in het maken van wetten, maar in de handhaving daarvan schiet het tekort, zegt de econoom. Als belangrijke aandachtspunten noemt hij onder meer het toezicht op de informele economie en de grootsector. Ook moet volgens Boussait duidelijk zichtbaar worden dat geld uit criminaliteit en corruptie daadwerkelijk wordt opgespoord en afgepakt. De vijfde Mutual Evaluation van Suriname staat bepaald gepland voor november 2027 aanstaande. Hoewel dat nog ruim een jaar duurt, is er volgens hem weinig tijd te verliezen. Een dergelijke beoordeling vergt doorgaans 12 tot 18 maanden voorbereiding. Boussait pleit daarom voor versterking van bestaande instituten, waaronder NAMLAC, de AMLPIU en de AML Steering Committee. Het instellen van nieuwe commissie ziet hij niet als een zelfsprekende oplossing. We hebben in feite al goede structuren die moeten gewoon gaan werken. Aldus een bericht van de heer Boussait, een zienswijze van de heer Boussait, gepubliceerd in Suriname Herald.

mikt op eigen export naar het Caribisch gebied, Miami en Europa. Oh, prachtig plan. Suriname American Industries Limited SAIL wil de productie opvoeren en toewerken naar eigen export van vis, garnalen en andere seafood producten. Directeur Yvel Alberg zegt dat het bedrijf zich in een groeifase bevindt en daarbij kijkt naar afzetmarkten in het Caribisch gebied, Miami en Europa. Alberg zei dinsdag in gesprek met de communicatiedienst Suriname,

subsidie en genereert zijn inkomsten zelfstandig. Het feit dat er geen sprake is van verkoop van het bedrijf heeft weer wat vertrouwen gebracht dat we verder kunnen gaan, zegt de directeur. Om verder te groeien moet volgens hem vooral meer volume worden gerealiseerd. Zeel wil daarbij niet alleen inzetten op garnalen, maar ook sterker worden in vis en andere seafood producten. Alles staat en valt met volume, aldus Alberg. Ook regionale samenwerking speelt een rol in de plannen. Venezolaanse vissersvaartuigen maken gebruik van de faciliteiten van Zeel in samenwerking met Deep Sea Atlantic en in samenspraak met de Venezolaanse ambassade. De Venezolaanse president Delcy Rodriguez bezocht eerder deze maand tijdens haar verblijf in Suriname Venezolaanse vissers bij de haven van Zeel. Volgens Alberg onderstreepte dat bezoek het belang van de samenwerking. Het bericht gaat verder. Tegelijkertijd blijft het bedrijf inzetten op kwaliteit en voedselveiligheid. Zeel beschikt over een eigen kwaliteitsafdeling en voert voortdurend controles uit op hygiëne en verwerking. De kwaliteit van Zeel is heel hoog. Ik denk dat we het dat lokaal moeten gaan boosten, zegt Alberg. Modernisering is volgens hem eveneens noodzakelijk. De huidige installaties zijn verouderd, waardoor investeringen nodig zijn om de productie efficiënter te maken en de onderneming financieel gezonder te laten opereren. Voor de periode 2026-2030 zijn verschillende scenario's en een reddingsplan aan de aandeelhouder voorgelegd. We zijn goed op weg. Ik heb een speciaal team dat belast is met de gesprekken. Aldus Alberg. Hij werd in januari aangesteld als directeur van Zeel en legde toen hij al de nadruk op de herontwikkeling en de ondersteuning met als doel. Hij werd in januari aangesteld als directeur van Zeel en legde toen al de nadruk op herontwikkeling van de onderneming met als doel zowel het bedrijf als de werknemers nieuw

Bondscoach Fraser slaagt er niet in Sherry terug te halen bij Nacio. De kans op een rentree van Jaron Sherry in het Surinaamse elftal is nu heel. De 38-jarige middenvelder besloot na de verloren WK-playoff tegen Bolivia zijn interlandcarrière te beëindigen en ziet geen reden om daarop terug te komen. Dat besluit bleef ook overeind nadat bondscoach Henk Fraser onlangs contact met hem zocht. Nadat hij eerder al had bedankt voor Nacio, maakte de oud-voorzitter van de... maakte de oud-international vorig jaar nog een comeback met als doel zich met Suriname te plaatsen voor het WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Na de uitschakeling tegen Bolivia zette hij echter opnieuw een punt achter zijn periode bij de nationale ploeg. Fraser, die onlangs het bondscoachschap overnam van Henk ten Katen, probeerde hem desondanks te overtuigen. Ik werd nog gebeld door hem, omdat hij me er toch graag bij wilde hebben, vertelde Sherry na het eredivisieduel tussen NEC en Go Ahead Eagles afgelopen weekend. Voor de spelmaker ligt de volledige aandacht inmiddels bij zijn club. Bovendien komt de interlandperiode volgens Sherry op een goed moment voor NEC. Dat een zware vraagteken, dat een zware voor de NEC, ja, even kijken, dat een zware periode achter, nee, de zin luidt als volgt. Bovendien komt de interlandperiode volgens hem op een goed moment voor NEC, dat een zware periode achter de rug heeft met regelmatig 2 wedstrijden per week. Naast de Eredivisie is NEC NEC ook actief in de Europa League. Sommige jongens gaan wel met hun land mooie wedstrijden spelen. Wij zijn nu even vrij en het is belangrijk om de hoofden even leeg te maken. Even iets met familie of vrienden doen en ontspannen. Daarna komen we fris weer terug. Gaan we op trainingskamp en heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ook in zijn gesprek met Fraser gaf Sherry aan dat hij anders prioriteiten heeft. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

President Simons vraagt internationale steun voor herstel, veiligheid en democratie in Haiti. President Jennifer Simons heeft tijdens haar toespraak tot de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York de internationale gemeenschap opgeroepen Haiti te blijven ondersteunen bij het herstellen van de veiligheid, de constitutionele orde en het democratisch bestuur. Oplossingen voor de aanhoudende crisis moeten volgens haar de Haitiaanse bevolking centraal stellen. Suriname roept ook op tot blijvende internationale steun voor Haiti om de veiligheid, constitutionele orde en het democratisch bestuur te herstellen, zei de president. Vrij vertaald in haar Engelstalige toespraak. Zij benadrukte daarbij dat Suriname oplossingen ondersteunt waarbij op de Haitiaanse bevolking centraal staat. De oproep van Simons komt terwijl Haiti nog altijd kampt met ernstige veiligheidsproblemen en werkt aan herstel van democratische instellingen. De Verenigde Naties melden in juli dat bijna 1,5 miljoen mensen door het geweld en onveiligheid in het land waren ontheemd. 1,5 miljoen. De VN ziet een inclusieve politieke overgang en geloofwaardige verkiezingen als belangrijke stappen voor het herstel van de constitutionele orde en de ondemocratische instellingen. Secretaris-generaal Antonio Gutierrez benadrukte tijdens een bezoek de oproep van Simons komt terwijl Haiti nog altijd kampt met ernstige veiligheidsproblemen en werkt aan herstel van democratische instellingen. De Verenigde Naties melden in juli dat bijna 1,5 miljoen mensen door het geweld en onveiligheid in het land waren ontheemd. De VN ziet een inclusieve politieke overgang en geloofwaardige verkiezingen als belangrijke stappen voor het herstel van de constitutionele orde en democratische instellingen. Secretaris-generaal Antonio Gutierrez benadrukte tijdens een bezoek aan Haiti eveneens dat het politieke proces door Haitianen zelf moet worden vormgegeven. Ook tijdens een recente vergadering van de VN-veiligheidsraad werd gewezen op de noodzaak om vooruitgang te boeken op zowel veiligheidsgebied als in het politieke proces. De Haitiaanse autoriteiten hebben aangegeven te werken aan verkiezingen, maar het eerder voorziene tijdschema is door de veiligheidssituatie niet gehaald. Haiti blijft ook binnen CARICOM een belangrijk onderwerp. De gemeenschap heeft aangegeven dat verkiezingen noodzakelijk blijven voor herstel van democratisch bestuur en de constitutionele orde. Tegelijkertijd ondersteunt CARICOM een door Haitianen geleid politiek proces. Simons plaatste haar oproep over Haiti in een breder deel van haar VN-toespraak over internationale vrede en veiligheid. Suriname pleitte daarbij voor vreedzame oplossingen van conflicten, dialoog en naleving van de beginselen van het VN-handvest. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Jehovah zegt, boven, CARICOM is sterker wanneer wij gezamenlijk optreden. Minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, heeft maandag in New York het belang van gezamenlijk optreden binnen CARICOM benadrukt. In een wereld met toenemende spanningen en onzekerheid moeten de landen van het Caribisch gebied volgens hem, Bova, samenwerken en met één duidelijke stem spreken. Bova, tevens voorzitter van het Council for Foreign and Community Relations, COFCOR, sprak tijdens de 26e speciale vergadering van de Raad. Die werd gehouden in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, AVVN. Als kleine en kwetsbare staten kunnen wij onze belangen beter in handen van een jonge, van een jonge iemand te plaatsen. Als kleine en kwetsbare staten kunnen wij onze belangen beter behartigen wanneer wij samenwerken, duidelijk en eensgezind spreken en onze gezamenlijke stem goed gebruiken, zei de minister. Tijdens de vergadering bespraken de ministers actuele internationale en regionale ontwikkelingen en de manier waarop CARICOM haar gezamenlijke buitenlandse beleidspositie verder kan versterken. Daarbij werd onder meer aandacht besteed aan geopolitieke spanningen en conflicten, transnationale georganiseerde criminaliteit en terrorisme, klimaatverandering, economische druk en de toenemende uitdagingen voor het multilaterale systeem. Een belangrijk agendapunt was de situatie in Haiti. De ministers werden geïnformeerd over recente ontwikkelingen en diplomatieke inspanningen, waaronder bezoeken van de OAS CARICOM delegatie en de CARICOM Eminent Persons Group. CARICOM blijft zich inzetten voor een door Haiti geleid proces dat moet bijdragen aan duurzame oplossingen, veiligheid en stabiliteit. Ook de verschillende internationale kandidaturen kwamen aan de orde. Daarbij werd gesproken over de kandidatuur van de Guyanese ambassadeur Caroline Rodriguez Berkent voor de functie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De vergadering bevestigde haar steun aan de kandidaat. Dat is de kandidaat, de Guyanese ambassadeur Caroline Rodriguez Berkent. Bovendien benadrukte dat COFCOR niet alleen een platform moet zijn voor gedachtenwisseling, maar vooral moet bijdragen aan het versterken van gemeenschappelijke standpunten en het bepalen van concrete gezamenlijke acties. Later tijdens de VN-week staan ook ontmoetingen gepland tussen de CARICOM-ministers en andere geopolitieke regio's, waaronder Afrika en Europa. Daarnaast is een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van India voorzien. Gericht op verdere verdieping van de langdurige betrekkingen en samenwerking tussen CARICOM en India. Tot zover een bericht uit Suriname.

zegt, Suriname blijft pleiten voor einde embargo tegen Cuba. President Jennifer Simons heeft tijdens haar toespraak tot de 81ste algemene vergadering van de Verenigde Naties opnieuw gepleit voor dialoog en onderhandelingen om een einde te maken aan het economische, commerciële en financiële embargo tegen Cuba. Suriname wil volgens de president voorkomen dat de situatie verder escaleert en vindt dat een oplossing vooral de Cubaanse bevolking ten goede moet komen. De president sprak dinsdag in New York tijdens het algemene debat van de VN. In haar officiële toespraak stelde zij dat dialoog van groot belang is voor het behoud van een solide internationaal systeem. Daarbij besteedde Simon specifiek aandacht aan Cuba. De bevolking van Cuba, een Caribisch land, wordt nadelig getroffen door de huidige situatie in het land, zei zij, vrij vertaald uit de Engelstalige toespraak. Suriname roept de betrokken partijen op zich te blijven inzetten voor dialoog en onderhandelingen. Het doel daarvan moet volgens de president zijn om een einde te maken aan het economische, commerciële en financiële embargo. Ook moeten onderhandelingen worden voortgezet om verdere escalatie te voorkomen en tot een oplossing te komen die de Cubaanse bevolking ten goede komt. De Amerikaanse sancties tegen Cuba zijn nog steeds van kracht. Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control, OFAC, bevestigt dat bestaande verboden en uitzonderingen onder de Cuba-sanctieregels van kracht blijven. In 2026 zijn daarnaast nieuwe sanctiemaatregelen en aanwijzingen rond Cuba ingevoerd. Het standpunt over Cuba maakt deel uit van een bredere boodschap van Simons over internationale vrede en veiligheid. De president wees erop dat gewapende conflicten en geopolitieke spanningen niet beperkt blijven tot de landen waar ze plaatsvinden. Oorlogen kunnen volgens de president snel gevolgen hebben voor energie- en voedselprijzen. Daardoor worden ook de economische en sociale ontwikkeling en de levensstandaard van nieuwe, even kijken, daarbij de president er landen waren. Oorlogen kunnen volgens haar snel gevolgen hebben voor energie en voedselprijzen. Daardoor worden ook de economische en sociale ontwikkeling en de levenskwaliteit van mensen in landen ver van de conflictgebieden geraakt. Suriname riep daarom op tot hernieuwde naleving van de beginselen van het VN-handvest, waaronder het vreedzaam oplossen van geschillen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Ramnan Lal noemt echtgenoot van Simons een voorbeeld van friends and family beleid huidige regering. Ai, mooi. Mooi. Meku Arisandetak. De beloofde verandering in het landsbestuur heeft volgens Palu ondervoorzitter Henk Ramnanden Lal niet afgerekend met friends and family. Hij stelt dat ook onder de regering Simons politieke verbondenheid en persoonlijke relaties een rol blijven spelen bij het verdelen van kansen. Als voorbeeld noemt hij een opleidingsinstituut van de First Gentleman Glenn Geurlings, dat volgens Ramnanden Lal kort na de oprichting al ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij als studenten kreeg. Ramnanden Lal uitte zijn kritiek in het programma voor en na de verkiezingen van DTV. Toen de interviewer hem voorhield dat er volgens zijn betoog nog steeds sprake is van friends and family, bevestigde Ramnanden Lal dat. Daarbij verwees hij opnieuw naar de echtgenoot van president Simons, die naar zijn oordeel kennelijk voorgetrokken wordt als het gaat om zijn opleidingsinstituut. Over het precieze aantal betrokken LVV-ambtenaren was hij tijdens het gesprek niet zeker. De PALU-ondervoorzitter plaatste die gang van zaken tegenover de situatie bij de agrarische studierichtingen van de universiteit. Die kampen volgens hem juist met onvoldoende aanmeldingen. Hij ziet daarin een gemiste kans. De overheid zou landbouwontwikkeling, bestaande opleidingen en het stimuleren van jongeren om voor die sector te kiezen wel veel sterker met elkaar moeten verbinden. Een klein kritiek beperkt zich niet tot de opleidingsinstituut. Volgens Ramnanden Lal worden deskundigen nog steeds onvoldoende betrokken wanneer zij niet tot de partijen in de coalitie behoren. Zelfs mensen zonder uitgesproken politieke kleur zouden daardoor buiten beeld blijven. Ramnanden Lal stelt dat de deskundigheid van de agrarische sector vooruit te helpen al in Suriname aanwezig is, maar onvoldoende wordt benut. Friends and family. Daarmee herhaalt hij zich volgens hem een patroon dat ook bij eerder machtswisselingen zichtbaar was. Partijen weten vanuit de oppositie precies te vertellen wat er verkeerd gaat, maar zetten eenmaal in de regering dezelfde werkwijze voort. Ai, mevrouw Simons. Want wat we zien is eigenlijk dezelfde film weer terugspelen, zei hij. De hoop op verandering na de verkiezingen van 2025 heeft volgens hem nog onvoldoende geleid tot een andere bestuurspraktijk. Ramnanden Lal wees in dat verband ook op de uitbreiding van het aantal districtcommissarissen van 17 naar 21 en het instellen van presidentiële commissies. Volgens hem zijn van de commissie te weinig resultaten zichtbaar. Zo mist hij ruim een jaar na het aantreden van de regering nog altijd een agrarische ontwikkelingsplan. Terwijl daarvoor volgens hem wel een presidentiële commissie is ingesteld. Voor werkelijke verandering is volgens de PALU-politicus meer nodig dan nieuwe bestuurders en beloften over transparantie. Hij wil een samenhangend beleid waarin productie, onderwijs en investeringen elkaar versterken. Als politieke partijen zeggen vanuit een duidelijke ideologie te werken, zouden zij volgens hem ook betrekkelijk snel kunnen aangeven welke concrete stappen zij willen zetten. Daarnaast pleit Ramnanden Lal voor structurele betrokkenheid van burgers bij het bestuur. Onder meer via oudercommissies, patiëntenraden en georganiseerde landbouwers. Ook zouden resort- en districtsraden eigen budgetten moeten krijgen. Zolang partijpolitieke scheidslijnen bepalend blijken, ziet hij de aangekondigde omslag niet terug. Nu hebben we nog steeds een partijpolitiek element waar we maar niet van los kunnen komen. Ai, Ramnanden Lal, you knock them boom. Change your best account, Simons. Pay change there. Change your best account, ja. Na vrouw Fusantoki, dat prijs voor naar vrouw Fusantoki. Doe we een schuldig voor zo'n mens aan niet, aan Mastra Simons kon. So change kon, Simons. Friends and family, Simons. Dit zijn toch weer een vrouw. Op een bari van huis of verre. Suriname was te klein. Doe ik aan je nou doen, no? You must write the kalasani.
friends and family, kapper mee, Simons, kapper mee, kapper mee. Het land komt niks naar voren, het land gaat achteruit. Vooral wanneer dadelijk de oliedollars instromen. Tot zover, een bericht uit Suriname, uit Waterkant, net voorzien van mijn commentaar.

Suriname krijgt vanaf december weer vliegtuigen volledig in eigen kleuren op Mid-Atlantische route. Vanaf 27 september 2026, dat is, we zijn vandaag 23, dat is aanstaande zondag, zal de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM op de Mid-Atlantische route vanuit Amsterdam vliegen met Eastern Airlines, dat voor de komende 2 jaar de nieuwe airline partner op deze route wordt. Daarnaast wordt vanaf december 2026 een Boeing 777-200 ingezet die volledig in SLM-kleuren is uitgevoerd. De komst van het toestel maakt deel uit van de veranderingen waarmee SLM meer betrouwbaarheid en continuïteit in haar vluchten wil brengen. Directeur Johan Sandy lichtte de plannen op dinsdag 22 september toe in een vraaggesprek met de communicatiedienst Suriname. Behalve op betere vliegtuigen richt de maatschappij zich op sterkere partners, digitalisering en een betere dienstverlening aan passagiers. Het organiseren van voldoende reserve en backup is daarbij volgens Sandy noodzakelijk om verstoringen en uitval tegen te gaan. Sandy benadrukt dat vertragingen overal in de luchtvaart voorkomen en dat veiligheid altijd bepalend is voor het vertrek van een toestel. Niemand zal vertrekken als het onveilig is. De maintenance zal niet aftekenen als er een issue is, aldus de directeur Sandy. Ook het routenetwerk wordt tegen het licht gehouden. SLM heeft de afgelopen periode enkele routes stopgezet na evaluatie en onderzoekt haar financiële positie verder. Volgens Sandy laten de tot nu toe uitgevoerde studies zien dat de maatschappij de pretentie heeft om een gezond vliegbedrijf te worden. Voor de verdere uitvoering van het herstel- en toekomstplan zijn eerst goedkeuring van de bijbehorende en de bijbehorende financiering nodig. Voor passagiers moet daarnaast de informatievoorziening verbeteren. Omdat berichten per e-mail niet door iedereen worden gelezen, wil SLM de berichtgeving via de app opnieuw introduceren. Daarmee moeten reizigers sneller en beter op de hoogte worden gebracht van wijzigingen en andere ontwikkelingen. Sandy verwacht voor de komende jaren meerdere vliegtuigen en nieuwe bestemmingen. De maatschappij wil de vluchten naar Curaçao hervatten en ziet ook mogelijkheden voor Barranquilla in Colombia, Sint Maarten en Jamaica. SLM heeft naar zijn zeggen uitnodigingen ontvangen voor nieuwe bestemmingen. Concrete startdata daarvoor worden niet genoemd. Bij die uitbreiding spelen samenwerkingen een belangrijke rol. De maatschappij werkt al met Wind Air, Liat Air en Inter-Caribbean Airways en voor daarnaast gesprekken met grote instanties en grotere partners. Tegelijk wil SLM een groter aandeel krijgen in de toeristische ontwikkeling van Suriname en een hulpfunctie opbouwen waarbij die sector bij de plannen wordt betrokken. De ambitie reikt volgens Sandy verder dan het verbeteren van de bestaande operatie. De SLM wil zich ontwikkelen tot een internationale operator. We hebben de gelegenheid om groot te worden in dit land en dat gaan we doen, stelt de directeur tot zover een bericht uit waterkant.net.

Nederland zegt steun toe bij streven naar visumvrij reizen voor Surinamers. Belangrijk bericht. Nederland zegt steun toe bij streven naar visumvrij reizen voor Surinamers. Suriname mag rekenen op Nederlandse ondersteuning bij het streven naar vrijstelling van de Schengen-visumplicht. Dat heeft minister Tom Berendsen aangegeven tijdens een bilateraal overleg met zijn Surinaamse ambtgenoot Melvin Bouva in New York. De visumprocedure voor Surinamers stond centraal in het gesprek dat plaatsvond in de marge van de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Naast de inzet voor visumvrijstelling vroeg Bouva om praktische verbeteringen op korte termijn. Het gaat daarbij om een snellere afhandeling van visumaanvragen en de versterking van visa met een langere geldigheidsduur. De ministers bespraken ook het fonds slavernijverleden, verdere technische samenwerking en mogelijkheden om de handel en investeringen tussen beide landen te versterken. Het overleg was gericht op het verder uitbouwen van de bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland, met gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen als uitgangspunt. Daarbij is die inzet om afspraken om te zetten in tastbare resultaten. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

Machinegeweren en maskers in auto bij Grazalco. 6 verdachten zitten vast. Een controle bij de hoofdingang van de Grazalco in Suriname heeft in de vroege maandagochtend geleid tot de aanhouding van 6 verdachten. In hun voertuig werden onder meer een zelfgemaakt machinegeweer, 2 andere vuurwapens en maskers aangetroffen. Een van de inzittenden probeerde na de wapenfonds te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. Het zestal bestond uit 4 personen van Braziliaanse komaf en 2 Surinamers, meldt de politie van regio Midden. Ze zaten in een blauwe Toyota Surf die door beveiligingsmedewerkers bij de toegangspoort werd staande gehouden. Toen de beveiligers zeiden hun bericht op. Toen de beveiligers zeiden, toen de beveiligers tijdens hun controle wapens in de auto zagen, schakelden zij de Surinaamse politie in. Leden van het regiobijstandsteam Midden en de recherche regio Midden gingen daarop naar de locatie. Bij de controle van het voertuig werden behalve het zelfgemaakte machinegeweer ook een jachtgeweer, een vuistvuurwapen, een hoeveelheid flessen, halspatronen, handschoenen en maskers aangetroffen. Alle aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. Een van de aangehouden personen, SD, werd daarnaast herkend als verdachte van een eerdere beroving in het achterland. In het onderzoek naar de beroving was als eerdere verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Alle 6 verdachten zijn in het belang van het onderzoek in zekering gesteld. De recherche regio Midden onderzoekt de zaak de recherche regio Midden onderzoekt de zaak verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

onderinspecteur fraude zit vast in Kwikzak. Al 4 politiemensen aangehouden. Dus zelfs een onderinspecteur van politie en notabene fraudepolitie. Dat is toch vreselijk? Een onderinspecteur van de afdeling fraude is aangehouden in de zaak rond 11 verdwenen cilinders met in beslag genomen Kwik. De politieman JB was volgens de politie in Suriname verantwoordelijk voor het beheer van het magazijn en de container waarin het Kwik lag opgeslagen op het terrein van bureau Geiersvliet. Met zijn aanhouding komt het aantal politieambtenaren dat in dit onderzoek is opgepakt tot 4. In totaal zijn sinds het begin van de zaak 9 personen aangehouden. De afdeling kapitale delicten hield dinsdag naast de JB ook een tweede verdachte aan, MS. Tijdens het onderzoek is volgens de politie het vermoeden ontstaan dat deze man zich onder meer bezig hield met de handel in kwik en illegale wapens. De aanhoudingen vormen een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de diefstal van de 11 cilinders van het politieterrein. Wat JB en MS precies zouden hebben gedaan bij het verdwijnen van het kwik is nog niet bekendgemaakt. Ook over een eventueel verband tussen de vermoeden handelsactiviteiten van MS en de gestolen pilgrim. Zijn geen nadere bijzonderheden verstrekt. Beide mannen zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Tot zover bericht het Suriname uit waterkant.net dat zelfs een politieman, een onderinspecteur van politie van afdeling fraude,

initiatief werd Pauwiro Regio Landmijn onder de initiatief werd van Pauwiro van Kayadin en Pauwiro Regio is een landmijn onder de staatsgas. In de macro-economische context en die van de overheidsfinanciën wordt vaker de term financiële bom of financiële tijdbom gebruikt om te verwijzen naar een structureel financieel risico dat zich in de loop der tijd opbouwt en uiteindelijk kan leiden tot een begrotingscrisis en hoge inflatie met alle gevolgen van dien voor de staat. In de periode 2020-2025 heb ik als lid van het parlement vaker gewezen op de financiële tijdbommen die de staat onder leiding van de voormalig president, de heer C. Santokki, aan het creëren was. De structurele weefouten in wetgeving, onder andere in de wet rechtspositie rechterlijke macht en de wet geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van DNA 2025 zijn hiervan het bewijs. De eerste initiatiefwet van Aziz Kumar Gayadin, gesteund door General Pauwiro Regio om de automatische salariskoppeling tussen een departementdirecteur, directeur van algemeen bestuur en de president te ontkoppelen, hield in eerste instantie een salarisverhoging van 100% in. Dit was geen hervorming, maar een financiële landmijn onder de staatsvergroting. Wat wordt verkocht als modernisering en misschien als oplossing, is een normstelling die slechts een indicatiefactor is en financieel misbruik moet voorkomen. Dit wetende wordt toch misbruik gemaakt van het initiatiefrecht om een tweede initiatiefvoorstel in te dienen. In het eerste initiatief werd niet alleen de bestaande grondslag voor het salaris van de president verlaten, maar zou het salaris ook in één klap met meer dan 100% worden verhoogd zonder duidelijke motivering. De doorwerking daarvan zou de basisbezorging van DNA-leden verdubbelen van 66.000 SAD naar 138.000 SAD. Bijzachtig. Met alle voorzieningen zou de bezorging op 272.000 SAD komen. Verder zou met deze ontkoppeling wederom de bezoldiging van de rechterlijke macht stijgen, evenals de doorwerking naar gewezen DNA-leden en de pensioengrondslag. Na terechte en keiharde kritiek in de media hebben DNA-leden Aziz Kumar Gayadin en General Pauwiro Regio met de snelheid van het licht een wijziging ingediend. Het salaris van de president gaat van de absurde voorstel van $270.000 SAD terug naar $130.000 SAD, maar de vragen blijven. In een tijd waarin het volk wordt gevraagd te bezuinigen en soberheid te betrachten, een tijd waarin hervormingen van loonstructuren binnen de overheid en de drie machten een complex traject doormaken dat geduld, planning en zorgvuldigheid vereist, komen Gayadin en Pauwiro Regio met een wet die de samenleving in een greep zal houden. De vraag is of Pauwiro Regio dit wel heeft begrepen en of hij wordt meegesleurd in een politiek avontuur van de VAP. Is dit de nieuwe koers van Pauwiro Regio? Terwijl hij vaker pleit voor verantwoord bestuur en financiële discipline, wordt hij nu mede-eigenaar van een gaai-cultuurwet. De NPS heeft zich altijd kritisch op uitgelaten over verhoging van vergoedingen van ambtsdragers. Nu zal blijken of die kritische houding serieus was of slechts een poppenkast. Conclusie? Deze wet is onbehoorlijk en onethisch. Ja, de ontkoppeling van het salaris van de president om te voorkomen dat de algemene loonsverhoging voor ambtenaren de salarissen van de top onredelijk hard laat meestijgen, brengt tegelijkertijd een ongeorganiseerde ontkoppeling zonder structuur, onduidelijke regelgeving en grote risico's met zich mee. Zonder een vastgesteld raamwerk zoals prestatieindicatoren ontbreekt de objectieve basis om te bepalen wat een president, DNA-leden en leden van de rechterlijke macht behoren te verdienen. Wanneer er geen strakke structuur is, kan een regerende meerderheid in het parlement de eigen salarissen en secundaire toelagen verhogen wanneer dat haar uitkomt. Verder verschuift wanneer het basissalaris wordt losgekoppeld en niet helder is gestructureerd het risico naar wildgroei van onder andere ondoorzichtige toelagen die buiten het zicht van de samenleving kunnen worden toegekend. We kennen de perikelen rond de geldelijke voorziening binnen de rechterlijke macht die enorme verhogingen teweeg hebben gebracht. Het parlement moet kiezen verantwoordelijkheid voor de staatsgas en het volk of medeplichtigheid aan een landmijn van financiële bommen die onze begroting keer op keer zal doen ontploffen. Terwijl het parlement zich met relevante stakeholders buigt over structuur
structurele hervormingen van de geldelijke voorziening van DNA-leden en de rechterlijke macht om deze wet tegen het beleid van het parlement in met een salarisstructuur die niet hervormt, maar kan leiden tot ontwrichting. Een onverantwoorde sprong die de staatskas direct en structureel belast en in de toekomst hyperinflatie kan veroorzaken. Het parlement wordt hierin misbruikt. Het produceren van kwalitatief slechte wetten en initiatiefwetten tast de rechtsbescherming van de burger aan en leidt tot wetgeving die onuitvoerbaar is en overbodige druk creëert. Tegelijkertijd vraagt dit om betere juridische controlemechanismen die dit soort misbruik moeten tegengaan. Aldus een ingezonden stuk, een opiniestuk in Stanus van het NDP-DNA-lid Jennifer Freedsam, lid van de Nationale Assemblee. Tot zover een bericht uit Star News.

een leuk bericht. Waar maken jullie je druk om? Zegt Humberto, de 60-jarige Humberto Tan. Na vindt die kop baby met 37-jarige vriendin. Zou ik letten naar mijn tori toch? Deze week werd bekend dat Humberto Tanakiam opnieuw vader wordt. En dat zorgt voor veel discussie. Dat wordt hem vorige week bekend. De 60-jarige presentator vocht samen met zijn 37-jarige partner Elise Rodenburg een baby. En kreeg vooral vanwege hun leeftijden ook stevige kritiek te verduren. Volgens het Algemeen Dagblad liet Humberto in zijn podcast weten dat hij zelfs het uitgemaakt voor fietsbeuk. Daar wil hij zich echter niet door laten leiden. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil, aldus de presentator die zegt gelukkig te zijn met de komst van zijn vierde kind. Humberto heeft uit zijn vorige relatie al 3 kinderen van 29, 27 en 19 jaar. Dat hij op zijn 60ste opnieuw vader wordt, leidde volgens hem tot uitgebreide discussies over de vraag of hij daar niet te oud voor is. Daar begrijpt hij weinig van. Waar maken jullie je druk om, zou ik letten? Reageert een Nederlandse mediaman van Surinaamse afkomst. Die benadrukt dat naast de negatieve reacties ook wel positieve berichten zijn binnengekomen. Humberto en Elise zijn sinds april samen en werkten eerder samen aan de Videoland documentaire De Jacht op de Jaguar, gefilmd in Suriname. Na mangen, Libby zou ik letten. Lieve man, ik heb 60 jaar, ik heb een vrouw dan 37 jaar. Mijn familie 80 jaar, ja. En van vrouw 25, 30, 40, lobby me. Daarna voor nacht wordt toch. Zou ik letten, na mangen, Libby. Tot zover, een bericht is waterkant.net.

gaan we nu naar de wisselkoers van vandaag. Woensdag 23 september, dat zijn binnen 3 uur Suriname, 10 uur Suriname tijd, 3 uur Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,765 SLIFO terug. Als je US dollar wil kopen, moet je neertellen 37,880 SLIFO. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 42,850 SLIFO voor terug. Wil je euro kopen, moet je 43,633 SLIFO neertellen. Wil je euro kopen, moet je 43,633 SLIFO neertellen. Makkelijk gezegd, als je 100 US dollar wil kopen, moet je 3788 SLIFO neertellen. 3788 SLIFO. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4363,30 SLIFO. Als je 100 euro wil kopen, moet je 4363,30 SLIFO. Een verschil tussen aankoop en verkoop. Als je verkoopt aan de centrale bank, dan neemt de centrale bank het veel minder. Maar tegenkomt bijna de centrale bank, je moet bij morgen dan morgen dieren. Dus ik van mijn dag in, dit jaar Yankee dollar, je zeer uw Yankee dollar, die centrale bank, je ziet 37,76. Maar tegen je wan bij Yankee dollar voor de centrale bank, dan moet je bij morgen, dan moet je bij 37,880 SLIFO. Tot zover de koersen van de centrale bank. En dan ga ik naar dat was het dus voor vandaag. Ik heb een uitsmijtertje gehad. De zaak Humberto Tan, 60 jaar, die met zijn 37-jarige vriendin een baby verwacht. Zou ik let samen naar Entori, naar Enlibi. Uno nog let, uno bemoei. Naar Entori, naar Enlibi. Tot zover het nieuws voor vandaag. Woensdag, deze mooie woensdag, na zomerse woensdag van 23 september 2026. Het prachtige technische assistentie van onze algemene Rajis. Een technicus die me vandaag technisch heeft bijgestaan. Rajis alweer mooi. Jumpen tap op bij Tigri. Rijgo naar Scheveningen. Na kwam drieën tap mening. Hoe ze pijn daarna. Bedankt. Prachtige donderdag. Weer met vrijdag. Dag.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastenpakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

niet. Het bedankt het Amerikaanse echtpaar voor de ontvangst van de felicitatie. To Jinping, John, hebben jij Washington meegeil, hè? Or Wampere, or Yaniki, en Donald Trump, behoed zwagend kerise. Volgens Jinping moeten de twee landen hun verschillen niet uit de weg gaan, maar voorkomen dat de concurrentie uitmondt in conflict. To Lunjano, China, ze hebben jij Amerika, behoed tankelera, bole, hè? To ketel, dat jij Rusland, ze leweke. Nee, toch ke hem, John, een belasting, hij gaat heffings, hij gaat sap hem charade eraan. Al in je haper, Xi Jinping, Donald Trump, First Lady Melania Trump, al ook al Jinping, First Lady, sap hem milke op gume, al ook een rondleiding, barkawal middel, China en de Amerika als twee grote wereldmachten een bijzondere verantwoordelijkheid. Hij verwees naar de afspraken die hij en Trump eerder dit jaar in China zouden hebben gemaakt over de constructieve relatie van de strategische stabiliteit gebaat. Wat eigen je het dus toch? Concurrentie moet binnen grenzen blijven. Dat klopt, mensen. Etra concurrentie net jij hoe ik het moet binnen de grenzen blijven. Een belangrijke deel van de speech ging over de strategische rivaliteit tussen de twee landen. Bolle China en Amerika concurreren kunnen zijn. Maar dat die concurrentie volgens hem gezond en begrensd moeten blijven, mensen. Toe eerst China ke baare mein aaple ko hum bataye de IMF ziet kansen en risico bij snel opmars van digitale valuta. Bhaiya IMF ke baanchit hove hai. IMF tu jaane hai bhaiya Suriname ke apne kabja mein pakdi se. International Monetary Fund ke baare mein aaple ko hum batate hai ki Suriname desh jo nahi bina karja se deswa na chal sake hai aur IMF bapal kare kaise tu basainak kariye kaise deswa chalaiye. Hier betaald gegeven het internationale monetaire fonds dat de snelle ontwikkeling van de digitale financiële producten risico's kan opleveren voor financiële stabiliteit en de positieve van de nationale valuta. Kebare mee, maar jantan. Or betaald gegeven het hier per gekoppeld aan de bestaande valuta, John, Amerikaanse dollar, he. Bole overschrijdende betaling. Hoi, he, volgens de IMF nog relatief klein, maar groeit door. Daar kunnen de voordelen tegenover staan, zoals snelle en goedkope internationale betaling en betere toegang van de financiële diensten. Ke bare me aanplo kohan boliterase financieel ke bare me Suriname ke betaide ke IMF via Suriname me kaise ri kari se. To हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता सुदामा के ऊपर हम जाएला भैया ई कृष्ण के सुदामा ना है जोन हमारा गीता में है ई उ सुदामा है जोन हैगा फे हैप्पी फोर सीटर इन नीदरलैंड फंड डायस्पोरा के बारे में तो डायस्पोरा we hebben diaspora in Nederland, mensen. VHP, John Hega, Nederland, me Hega. Op het eigen Hega diaspora structureel organiseren en minder afhankelijk maken van persoonlijke contacten. Bolle John losse projecten, Hega, politieke belangen, Hega. VHP, Nederlandse voorzitter, Lachman Sudama, Kebanchit Karel Hamarjanta. Voor een nationale diaspora raad. Bolle Hega, bredere invulling krijgen van de regeling van de Surinaamse afkomst, John Ham Lombardi. O Hega, PS. Aan John en Mieke en PSA he, personen van Surinaamse afkomst jitra en mis Sarnaamse hiya aile ook er bare mee bole he of de voorstellen maakten deel uit van die diaspora visie van 2000 tot 2050. Ja, maar donderdag de centrale stelde 10e Jagannath Lachman lezen in Amsterdam meer aan op bole he, die geld overmaakt over incidenteel hulpverleen. Nationale diaspora radio he, Nederland mee, bole hega voorstel kunnen diviseren, luisteren naar de diaspora en mensen van organisatie met elkaar te verminden. To VHP Nederland ke baanchit aanplok ko hum bataila jo niya ke diaspora ke baare mein hamare pyare pyare meetha meetha janta. To aur aage hum boli itlok ke भैया
क्या सुरीनाम देश में क्वेट चोरी हो या पॉलिसी बिरो से तुलन जाने हैं, कई सिपाही पकड़ के बन भई सोना चोरी हो जाए भैया, बड़ी बड़ी चीज हो जाए। अब देखो यहाँ फिन कुछ गड़बड़ भैले, शर्म लगे, डर लगे, बताओ तो मौसी बताओ डर लगे हैं। पॉलिसी वे स्प्रेक ब्रेक ओवर वर द इन ब्रॉम्फिस बाय पॉलिसी बिरो फूर तो एक साथ नोक बाय द बेरकिंग बोले सब बोले ब्रह्मुआ हमारे पॉलिसी बिरो से चोरी हो गई सिपाही बोले ना बोले बेरकिंग विम्बा वन आदमी लोग के विश्वास ना रह गए श्री नाम में भैया सिपाही के बदल करेला सोचो कर ब्रह्मुआ चल गए गो ब्रॉम्फिस से गा दिन आदे इन बसलाख ना मेरे को पॉलिसी बिरो सेंटर में फॉर द इन स्टार फोकस अ कॉर्प पॉलिसी नोक गोन बाय द बेरकिंग We spreken dan met publicatie van de snelle pen en stel dat de voertuig nog altijd onder verantwoordelijkheid van de politie valt. Want je door autobron veel je goed beslag kreeg, is de politie verantwoordelijk om die ding veilig te houden. Aanleiding van de reactie is een break van de titel van de bronfiets verdwijnen bij de politiebureau Centrum. Kebari mee, o Centrum, kies je bij Hilon, Tolonjano, Bahia, Ego Colombian, Rag Braziliaan, Banda, Sipahi, ook het Jordan, Atelk, Uermia, Napakran, he, Oro Kabule, Hega, Sipahi, Pakraike, Banda, Bahilega. इसे वहां पे क्विक भी चल गए भैया कितना कितना क्लच में से चीज चल जाए तो आदमी ब्रह्मो ना देखे तो डायरेक्ट बोलेगा तो ब्रोमफिस एन अपगेफोर्ड मोटर में तो फखरोते कार्बोरेटर सोवेल द फोर द अचरफ्लिक्टिंग ऑन ब्रक इवनals द कैंटेकन प्लांट एंड द फोर एंड अचर साइड बोले द स्नेले पेन मेल्ट इन द अपडेट इंस्पेक्टर फ्रॉम द अफडेलिंग स्नेले पेन बोले आदमी स्नेल लिख दे कि यूएस को तो लगे से चोरी हो गए वन मैन से हैव गिन फट्राउ Meer. Daar gaat het om. En als mensen vertrouwen hebben, dan gaan ze gewoon zeggen dat mijn ding dan daar nog veilig, veilig, veilig staat. Ja, dus toch, ja. Hier heb ik aan mijn ghar toe. Bully Johnny is een hele normale zaak. Lekker beruchte verdachte in reeks voertuigfraudes. Na speurwerk opgevat. Vroeg auto's frauderen. Ja, ik ga aan mijn. Ik ga tis briske. Aan mijn auto's frauderen. Ja, ik op sporing actie bij de hem. Of ik is hem een pakkelijse aanraken is gekomen. Zetraat in september. Bolle hega. Gespecialiseerde intelligente eenheid was uitgewerkt. Oor ik heb gelezen, bij ja, Abolie Johnny, Kountje, Carice eigenlijk met I, bij ja, verdachte wordt in verband gebracht met meerdere zaken. Bolle auto's zijn verduisterd, auto laskerden, wat raad je ook, dewe, bij ja, dat doen we bij je. Daarbij zou gebruik gemaakt worden van valse bewijzen van bankoverschrijven. Een verklaring van Ries aangehouden verdachte komt F naar voren als vermoedelijke opdrachtgever van diegene van de betalingsbewijzen. De Jeremia, bij ja, oude gevaren, bij ja, vals kutansie, सी बना ले उतरा मुड़ी में बार ना है बेचारा के चोरी कर कर देख कौन ची कर भैया जायला रोनी ब्रिंस भाई के ओर रोनी ब्रिंस भाई के ओर जाए भैया यो ही रोनी ब्रिंस भाई के जो एनडीपी के संगे असाइड काम करे है सिट इन देना अब वो काम बोले एनडीपी ही द फरकी सिंह नीट खवोन रे भैया एनडीपी ना जीत तो कैसे NDP के आदमी यानी कि एन ग्रोटे डील्स उस फॉर्म कर सकता रहा एंड आई एम ओक इन फॉर्म द पर्सन दिस आ बॉब लेडर जोन बोले बड़ा क्रिटिस बोले हैगा Bolle volgens hem worden vooral directe leden die door de geel-zwarte partij zijn voorgedragen op een oneerlijke manier in verband gebracht met de strafbare feiten. Bolle abobke admijon he, bolle kiusab oneerlijk zijn, ook he behandel kreeg he. Bolle NDP ke bolle he, ohi ke regering beba coalitie me. NDP denkt dat gewoon dat ze de verkiezing hebben gewonnen. Bolle baki aise na, bolle NDP ke 18 zetel he. और बोले 18 सीटल से तो बोले कुछ ना कर पाइए बोले आज बेफोरबेल बोले आज बेफोरबेल बोले एगो हड़िया में एन एमर इस ओवर खलोपन एन अबोब ताकि उनो वेरी नंगा दिन सांदी सी दन खान व दरे अबोब कितना रोज से चिल्ला है बोले हम लोग थक जाब तो हड़िया में से निकल जाम बुधवार के बोली से एगो प्रोग्राम में ब्रेंसवेग बोली से रोनी ब्रेंसवेग बोली से फूर द आंदत है नीत अलीन खुद मुझ सेन ओम एन करम इन पार्लियामेंट फॉर लीन तो यानी करम मतलब के को
ग्रुप चाहिए हो जाए कि तब तो फरखादर कर पाइए बोले हम लोग खाली ओकर खानी ना बाटी बोले इन फन साक जो हैगा हम लोग के ओवर हेट रिसेंट इस ओम खान मेट द स्कूल टासन प्रोजेक्ट दिस स्कूल टासन एंड फोकस एंड पॉलिटिक फॉरडील स्कूल किड्स टास बटान बट एनडीपी अकेल बांटे वारफन अब बोले हम भी ओमा बाटी और बोले हैगा तुलन जाने हैगा मेनू मीटिंग के बारे में और ओकर बारे में बताई से दारनास ब्लैक दैट अब फक नीड ऑफ द हुक टू वर्क ब्रा फन बसलेटन दी वर्डन खनुमन अबब नेयर नेक्स्ट लास्ट होर्ड एक दैट मेनू मीटिंग वेग मुतन वार moeten praten. Dus ik krijg om mijn omiet een binnenlaat met onze mange kamkere. O NDP kent mijn mange onze kenikare. O bole abob. En if uno mamoro dan uno mamoro. Maar tot nu toe praat ik nog met de president. Laatst hadden we een heel lang gesprek met de president. En ze zei Brunswijk, het gaat goed komen. Dus ik wacht daarop. Mie en Lukufa a ontwikkeling. E go. To je maat he, hamari janta. En ze blijven maar, ze hebben een voordeel gehad. Regering met Ghusel heen. En janta gaat keja heen, bhaiya. En janta gaat behoed kamti kaam hoe heen. To je baat heen, Suriname, deske roze beltman bouw bij Pelin Birgi al 2020 gemeld eigen onderzoek door onveiligheid geblokkeerd. Via Tolonjanego Birgi Suriname Roosevelke is er zo naar Pona Kone wala Chija Via. Hier betalen mijnbouwactiviteiten in hoe overmangsgebied mee. 2020 met bij de gevoegde overheidsinstanties Suriname gemeld. Bolle het 23 september keer. Bolle media berichten over de mijnbouw is in het gebied. Verklaar kere toestemmingen onderzoek van de delstoffen te doen. Dus ja, pe iets ke bare mein bataya udhar bhaiya bouters ke auratiya kaha mange bhaiya bouters ke auratiya mange hain jaise santokhi lachman ke belt banal hai bole hai okar admi bouters ke belt chahi bane ke diswa mein bole ingrid bouters bole a book will uitbrengen over the leven en nalatenschap van bouters bole naast het uitbrengen van een boek wil zij ook een standbeeld van Bouters laten maken. Abolo bhaiya nichua standbeeld waake konchi likhal lega. December morden likhal lega. Ki likhal lega. Revolutie Bouta. Ki president Bouters likhe. Dan laat ik dit even aan de kant mensen als een kantteken. Maar dan verdient de boek van een volledige eerlijke geschiedenis schrijven. Een boek van Bouters moet niet alleen positieve zaken bevatten, maar ook de donkere bladzijden uit zijn leven en geschiedenis zijn. Mensen, Johnson Mepe, Ronald Venetiaan, president Raha, hadden ze namelijk een boek gemaakt, ook voor en over Bouters en de regering, over decembermoorden en alles. En die geschiedenis wees de kinderen van ons in Suriname niet. En dat zou namelijk uitgedeeld worden in Suriname. Als Suriname school met bedoel Carilla en die was met één namelijk maar ja teruggetrokken naar Magra school met Uche Jaike Kilerken Jane Kibouters Konchi Karise van de revolutie Ketra Admi Marane Moiwana Moord December Moord Euro presidentschap en van alles oh ja Pemange Hega Ingrid Bouters Bukwa Banawe or Hua Bouters Bolera Hamare Boek Nabani or Najai school met want grote dienst is mensen jullie weten wat erin gaat staan. Op het standbeeld voor deze Bouters op basis waarvan op basis zijn betrokken bij de decembermoorden en ernstige mensen rechten schending. Waar zou zo'n standbeeld moeten komen en in ieder geval op een openbare plek, zoals Onafhankelijkheidsplein, misschien op de berm en wat moeten wij dan zeggen tegen de nabestaanden van de 15 slachtoffer van december 2082 en wat moeten we zeggen tegen de nabestaanden van Herman Goeding en de slachtoffer van de bloedbad van de Tamarejo op 20 maart 87, waarbij 7 mensen op brute wijze werden vermoord. Dit zijn een van de gevallen mensen. Bouters werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Wees het een medepleger van de moord. Het hof is daarbij op de leidinggevende en alles bestaande.
een bepalende rol bij de gemeente. Ab maya Ingrid Bouters en Mange, Bari Lamba Chaura Likale, Lekin Hembole, daarvoor hoeven wij niets uit onze geschiedenis weg te poetsen. Maar een standbeeld is iets anders. En daar wringt de schoen. Een standbeeld zegt: dit is iemand die wij willen eren. Voor wat, mevrouw Ingrid Bouters? Daar gaat het om. Op de kop, ja, taats met vuurwapen, munitie en valuta. Maar ja, jahan pe matti jare hai. Jahan pe matti jare i uit keke crematie oort ke banchit na karela mausi. Crematie oort weg naar zeke banchit karela. Manger ke banchit hoe ego auto turan he. Ego 58-jarige admike. De inbreker of inbrekers. Usap ego rug tas der la jema. Paisara pistola pistol ke laira ha olo drigo faluta omar ha oma se inbrekers chorai ke leke bhag gaye hai Toyota Prado op ongeveer 100 meter van een trein en liep vervolgens naar binnen. In de tas zaten een vuistvuurwapen, een bijbehorende patroonhouder met 10 patronen van 9 mm. Ook werden 2000 Amerikaanse dollar, 2000 euro en 20.000 Surinaamse dollars buitgemaakt. Het eerste petitje leek het ook dat je matti mee jaaike, bhaiya. Toke chahi matti me jaike jahan pe last air tu gele batoik kare a tu pistol leke 20,000 srd 2,000 euro 9 millimeter ke patroon tu keker khat le gele bhaiya tu lon jano ne hele tijd was het al zo ki weg na see me tu jaye matti jarawe waar heel veel van die inbrekers actief waren om auto daarin te breken en dit is weer het geval om de konja egomaand oud hoe schooluitval onder jongens werken ondersteuningsproject van 300.000 euro kebanchit hoe we hamare janta lekin usse pehle aapko hum ek geet suna dete hain.

0: और दोस्तों इसी ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा तुम्हारा मिलन रेडियो फोन के माध्यम से फिर मिलेंगे। बाय बाय स्वाई स्वाई जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम के 6 से 7 बजे तक यानी कि लाइव यानी कि न्यूज पढ़ते हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे रविवार को इस प्रोग्राम को मेहराल करते है। बस सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्वाई स्वाई। हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753 2347। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Daiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
6: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522047 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosieve wet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Daiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars, het is alweer zondag en 2 uur geweest. Goedemiddag, Sonia Walissa Gino, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Keertje-Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik alweer mooie thema's voor u in petto. De komende 2 uur bespreken we een paar actuele onderwerpen die de afgelopen week in het nieuws waren. Het gaat over samenwerking tussen Nederland en Suriname, over visumvrij reizen voor Surinamers en de spannende ontwikkelingen rond AI en vooral over de vraag waar dit heen moet met de AI. Wie bepaalt hoe de relatie tussen Suriname en Nederland zich verder ontwikkelt? Wie bepaalt of Nederlanders en Surinamers in de toekomst samenwerken? Maar ook wie bepaalt er of Suriname in de toekomst zonder visum naar Nederland en naar andere Europese landen kunnen reizen? En wie bepaalt straks wat kunstmatige intelligentie wel of niet mag doen? Het wordt een mooie uitzending, dat beloof ik u. Blijft u daarom luisteren naar Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. We gaan even naar muziek en we komen dan zo bij u terug.

Ja, beste luisteraars, goedemiddag, Sunny Valesejino, namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Gija Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En we beginnen in New York, want daar hebben de Surinaamse president Jennifer Sinoans en de Nederlandse minister-president Rob Jette elkaar op 24 september voor het eerst persoonlijk ontmoeten. Het gesprek vond plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zij spraken daar over de historische en toekomstige relatie tussen beide landen. Maar onder andere ook over onderwijs, gezondheidszorg, economie, justitie, handel, investeringen, technische samenwerking en de versoepeling van het personenverkeer. En daarna gaan we uitgebreid in op een onderwerp dat veel Surinamers en Surinaamse Nederlanders persoonlijk raakt: de visumplicht. Waarom moet iemand met een Surinaams paspoort nog altijd een Schengenvisum aanvragen om familie in Nederland te bezoeken? Waarom kan een Nederlander relatief eenvoudig naar Suriname reizen, terwijl een Surinamer voor een bezoek aan Nederland een aanvraagprocedure moet doorlopen? Kan Nederland die verplichting zelfstandig afschaffen of ligt die beslissing in Brussel? En hoe reëel is de kans dat Surinamers in de toekomst vrij naar Nederland en andere Schengenlanden kunnen reizen? Straks, dat gaan wij zo meteen behandelen in het eerste uur. En in het tweede uur, beste luisteraars, richten we onze aandacht op kunstmatige intelligentie. Ook daar is veel op het nieuws geweest. En de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben gesproken over AI, veiligheid en noodzaak van internationale samenwerking. En de ontmoeting tussen de beide presidenten, die hebben plaatsgevonden ook op 24 september in Washington. En nu is het zo dat de Chinese president niet bij de VN-vergadering aanwezig was. Trump is daar wel naartoe geweest. Maar zij hebben besloten, deze twee presidenten hebben wel besloten om elkaar te zien en met elkaar allerlei zaken te regelen over samenwerking en allerlei onderwerpen die hen beide aangaan. Dat roept ook hele grote vragen op, beste luisteraars, want wie controleert kunstmatige intelligentie? Zijn dat de nationale regeringen, internationale organisaties of de grote technologiebedrijven die de handen ineen hebben geslaan in Amerika met de president, en ook in China gebeurt dat? En dat zijn de onderwerpen voor vandaag. Het wordt een uitzending over diplomatie, geschiedenis, vrijheid, technologie en macht, maar vooral ook over gevolgen daarvan voor de gewone mensen. We beginnen daarom eerst met de relatie Suriname en Nederland. Maar eerst toch even kort muziek.

Ja, beste luisteraars, zometeen meer daarover, over dit prachtige lied van Mukesh. Een lied gezongen in Katipetang door Jessica Nach. Ontzettend mooi. Ja, beste luisteraars, voor de mensen die nu intunen, u luistert naar Fahon Radio, Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars, naar mijn programma Primetime Rani Kikahani en ik ben uw host Rosita Kirjasing en we hebben het vandaag over twee interessante onderwerpen, want wij beginnen dus met als eerste een algemene vergadering in de Verenigde Naties, want tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, beste luisteraars, in New York hebben president Jennifer Simons en premier Rob Jetten elkaar voor het eerst persoonlijk ontmoet. En het gesprek ging over veel meer dan alleen de diplomatieke verhouding tussen deze twee regeringen. Er werd gesproken over onderwijs, gezondheid, justitie, economie, technische samenwerking, handel, investeringen, veiligheid, cultureel erfgoed, het slavernijverleden en het personenverkeer tussen beide landen. En dat is een volle agenda, zoals jullie dat horen, een mondvol. En de belangrijkste vraag is nu of dit gesprek ook tot concrete resultaten zullen leiden. In de diplomatie worden gesprekken al snel omschreven als warm, openhartig of constructief. En dat hoort voor een deel bij de diplomatieke verkeer. Regeringsleiders willen na een eerste ontmoeting doorgaans benadrukken wat hen met elkaar verbindt. Voor burgers wordt zo'n gesprek echter pas werkelijk betekenisvol wanneer daar tastbare verbeteringen uit voortkomen. Voor de Surinaamse en Nederlands-Surinaamse gemeenschap kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er betere opleidingsmogelijkheden ontstaan, dat ziekenhuizen intensiever gaan samenwerken, dat ondernemers gemakkelijker zaken kunnen doen, dat meer investeringen daadwerkelijk Suriname bereiken of dat het eenvoudiger wordt om tussen Suriname en Nederland te reizen. President Jennifer Simons heeft benadrukt dat de verhouding tussen Suriname en Nederland moet zijn gebaseerd op nuchterheid, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en een gedeeld belang. En ze wees ook op het belang van erkenning, heling en toekomstige samenwerking in verband met het slavernijverleden. Vooral het woord gelijkwaardigheid verdient aandacht, beste luisteraars. Want gelijkwaardigheid betekent niet dat Nederland en Suriname even groot zijn of over dezelfde economische en politieke invloed beschikken. Nederland maakt deel uit van de Europese Unie, heeft een veel grotere economie en beschikt internationaal over meer invloed. Suriname is een kleiner land, maar heeft een eigen strategische positie, hulpbronnen, kennis, cultuur en regionale verbindingen. Gelijkwaardigheid wil daarom vooral zeggen dat Suriname niet uitsluitend wordt benaderd als een land dat ondersteuning nodig heeft. Het moet worden beschouwd als een zelfstandige partner met eigen belangen en eigen kennis. En dat betekent ook dat samenwerkingsorganisaties niet alleen in Den Haag moeten worden bedacht. Hè? Surinaamse organisaties, deskundigen en gemeenschappen moeten vanaf het begin kunnen meebepalen wat nodig is en hoe projecten worden uitgevoerd. En premier Rob Jetten wees na de ontmoeting op een lange gezamenlijke geschiedenis en op vele verbindingen tussen beide landen. Hij noemde onderwijs, justitie, gezondheidszorg en economie als terreinen waarop Suriname en Nederland gedeelde belangen hebben.
Daarnaast wees hij op het belang van Suriname voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. Dat laatste is interessant. Suriname kan voor Nederland een belangrijk toegang tot Zuid-Amerika en het Caribisch gebied vormen. En Nederland kan voor Suriname tegelijkertijd een toegang verschaffen tot de Europese markt, kennisinstellingen, investeerders en internationale netwerken. Daar liggen duidelijk kansen. Denk aan samenwerking op het gebied van duurzame energie, watermanagement, biodiversiteit, landbouw, voedselproductie, logistiek, digitalisering, cultuur, musea en wetenschappelijk onderzoek. Ook de toekomstige economische ontwikkeling van Suriname kan nieuwe mogelijkheden opleveren voor handel en investeringen. Maar samenwerking wordt pas gelijkwaardig wanneer zij daadwerkelijk twee kanten op werkt. Nederlandse organisaties kunnen kennis en kapitaal bieden, maar moeten ook erkennen dat Suriname beschikt over expertise die voor Nederland van waarde is. Suriname heeft bijvoorbeeld veel kennis van tropische natuur, biodiversiteit, bosbeheer, meertaligheid en samenleving in een cultureel diverse samenleving. Een belangrijk onderdeel van het gesprek waar de gezondheidszorg is of was gezondheidszorg. En Suriname wil gerichte samenwerking over capaciteitsversterking en voor de verduurzaming van opleiding voor gezondheidswerkers. En dat onderwerp brengt meteen een gevoelig probleem naar voren. Nederland heeft zelf een tekort aan zorgpersoneel en trekt daarom professionals uit andere landen aan. Voor individuele Surinamers kan het aantrekkelijk zijn om in Nederland te werken. De salarissen zijn vaak hoger en er kunnen meer mogelijkheden zijn voor opleiding en specialisatie. Voor Suriname kan het vertrek van goed opgeleide verpleegkundigen, artsen en andere professionals echter grote gevolgen hebben. En we kennen allemaal het verschijnsel van de brain drain. Dat is vaak ook een zorgpunt geweest voor Suriname. Wanneer een land investeert in de opleiding van mensen die vervolgens vertrekken, kan het tekort aan personeel in dat land verder toenemen. En de oplossing kan niet zijn dat Surinamers niet meer naar het buitenland mogen vertrekken. Mensen moeten vrij zijn om hun eigen keuzes te maken en elders kansen te zoeken. Nederland en Suriname kunnen echter wel afspraken maken over gezamenlijke opleidingen, tijdelijke uitwisseling, kennisoverdracht en mogelijkheden voor professionals om na een periode in Nederland weer in Suriname te werken. Ook het onderwijs stond hoog op de agenda. Daarbij werd onder meer gesproken over beroepsopleidingen op het gebied van constructie, werktuigbouwkunde, landbouwtechnologie en toerisme. En dat zijn precies de sectoren die kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Samenwerking op onderwijsgebied zou daarom niet alleen moeten bestaan uit beurzen waarmee Surinaamse studenten in Nederland kunnen studeren. Het is minstens zo belangrijk dat de opleidingscapaciteit in Suriname zelf wordt versterkt. Wanneer studenten voor hun opleiding vertrekken en daarna niet terugkeren, verliest Suriname opnieuw kennis en talent. Wanneer Nederlandse en Surinaamse onderwijsinstellingen gezamenlijk opleiding in Suriname ontwikkelen, kan kennis juist daar duurzaam in het land worden opgebouwd. Verder werd gesproken over technische samenwerking.
Het Makandra-programma is erop gericht Surinaamse overheidsdiensten en publieke instellingen te versterken. Volgens de Surinaamse regering vormt Makandra 2.0, dat op 23 juli 2026 werd gelanceerd, een concrete uitwerking van eerdere afspraken. Ook daar is de manier van samenwerken van belang. Technische samenwerking mag niet betekenen dat deskundigen vanuit Nederland komen vertellen hoe Suriname moet worden bestuurd. Zij moet beginnen bij de vraag welke kennis Suriname nodig heeft, welke kennis al in het land aanwezig is en hoe expertise duurzaam kan worden overgedragen. Op economisch gebied willen Suriname en Nederland de contacten tussen bedrijven versterken en meer handel en investeringen mogelijk maken. Tijdens het afzonderlijke overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken werden onder meer energie, landbouw, infrastructuur, logistiek en management, watermanagement genoemd. En dat zijn kansrijke sectoren, maar ook hier moeten we door de diplomatieke formuleringen heen kijken. Want, beste luisteraars, meer handel en investeringen klinken positief. Maar de vraag is onder welke voorwaarden die investeringen plaatsvinden. Leveren ze duurzame banen op? Worden Surinaamse ondernemers erbij betrokken? Blijft voldoende economische waarde in Suriname achter? En dragen projecten bij aan de ontwikkeling van de samenleving op lange termijn? Want dat is dus belangrijk, beste luisteraars. Duurzame ontwikkeling op de lange termijn. Duurzame banen zorgen dat Surinaamse ondernemers ook in meegenomen worden. Dat de economische waarde voor Suriname, dat het ook belangrijk blijft. En dat wat je ook ontwikkelt, dat het voor Suriname op de lange termijn een positieve bijdrage levert. En niet dat het verdwijnt in kennis, ervaring, dus in al dat soort dingen verdwijnen uit het land en de banen verdwijnen. Je wil eigenlijk dat het geborgd wordt in het land zelf en dat Suriname daar zelf beter van wordt in kennis, expertise, ervaring en in banen op de lange termijn. De ontmoeting in New York is dus een belangrijk politiek signaal. Beide regeringsleiders hebben aangegeven dat zij de relatie willen verdiepen. Maar een eerste ontmoeting is nog geen beleidsdoorbraak. In de openbare verklaringen zijn bijvoorbeeld geen concrete termijnen genoemd voor de versoepeling van het personenverkeer. Want de werkelijke test volgt daarom in de komende periode. Worden de onderwerpen uit het gesprek vertaald naar afspraken? Komen er verantwoordelijke ministers en ambtenaren? Worden budgetten beschikbaar gesteld? En wordt duidelijk wanneer burgers de eerste resultaten mogen verwachten? In het gesprek tussen president Jennifer Simons en president Rob Jetten kwam ook de slavernijverleden aan de orde. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst kort de muziek spelen en dan gaan we daarna, want ik merk dat ik best wel lang heb gepraat, dan gaan we zo meteen gewoon fijn mee verder.

Ja, beste luisteraars. In het gesprek, zoals ik zei, bij de ontmoeting in New York tussen president Jennifer Simons en premier Rob Jetten tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties kwam ook het slavernijverleden aan de orde. Nederland heeft... wat zeg ik nou? Even kijken hoor, er gebeurt iets raars hier. Wacht, luisteraars. Ja, sorry beste luisteraars. Er gebeurde iets net en dan moest ik even schakelen. Ja, dus ik vertelde hè, dat tijdens de ontmoeting in New York tussen president Jennifer Simons en premier Rob Jetten tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties kwam ook het slavernijverleden aan de orde. Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor erkenning, bewustwording, herdenking en herstel. Volgens de Surinaamse regering is nog nadere afstemming nodig over de inzet van een deel van deze middelen en heeft de uitvoering daarvan vertraging opgelopen. Dit is een gevoelig onderwerp, omdat het niet alleen gaat over geld, het gaat ook over zeggenschap. Wie bepaalt welke projecten ondersteuning ontvangen? Worden beslissingen vooral in Nederland genomen of krijgt Suriname een gelijkwaardige rol? Welke organisaties en gemeenschappen worden betrokken? Hoe wordt voorkomen dat vooral grote, professioneel georganiseerde instellingen toegang krijgen tot de middelen, terwijl kleinere initiatieven buiten beeld blijven? Herstel kan bovendien niet uitsluitend bestaan uit ceremonies, toespraken en monumenten. Herstel krijgt ook betekenis in het onderwijs, in archieven, wetenschappelijk onderzoek, cultuur, musea en het documenteren van familiegeschiedenissen. Juist Surinaamse familiegeschiedenissen laten zien hoe slavernij en kolonialisme nog generaties lang hebben doorgewerkt. Grote historische gebeurtenissen worden vaak pas werkelijk voelbaar wanneer we zien wat zij voor individuele families hebben betekend. Het vastleggen van verhalen over afkomst, migratie, verlies, veerkracht en opbouw kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan erkenning en bewustwording. De relatie tussen Nederland en Suriname hoeft niet te kiezen tussen het verleden en de toekomst. Beide zijn met elkaar verbonden. Erkenning van het verleden kan juist de basis vormen voor eerlijker en meer gelijkwaardige samenwerking tussen deze beide landen in de toekomst. En gelijkwaardigheid mag terecht de nadruk op worden gelegd, beste luisteraars. Want als je wil samenwerking, in samenwerkingen horen, hoort zeg maar de term gelijkwaardigheid. Dat betekent dat beide partijen een stem hebben. Beide partijen mogen in het kader van de samenwerking zijn gelijkwaardig en hebben dus een gedeelde stem met elkaar. En vanuit die volwassenheid, vanuit die gelijkwaardigheid, kan samenwerking ook alleen maar beter worden en kun je eigenlijk met elkaar heel veel mooie dingen realiseren. Mits je samenwerkt op gelijkwaardig niveau, elkaar serieus nemen, elkaar respecteren en elkaar zien. Niet wie is de grote, wie is de kleine en wie is hiërarchisch, wie heeft het meeste geld. Nee, want beide zijn rijke landen. Zoals Suriname is rijk, als Nederland is rijk op hun eigen manier. Beide hebben invloed op hun eigen manier. Vandaar dat er sprake mag zijn van gelijkwaardigheid tussen beide landen.
En ik denk dat alleen als vanuit gelijkwaardigheid geopereerd wordt tussen beide landen, er veel mogelijk is en heel veel bereikt kan worden voor ons. Voor ons Surinamers, Surinaams-Nederlanders, maar ook Nederlanders, beste luisteraars. We gaan naar muziek en we gaan daarna naar een ander onderwerp. Wat ook tijdens deze algemene vergadering tussen Rob Jette en Jennifer Simons zijn besproken. En dat gaat over het reizen met of niet zonder visum van Nederland naar Suriname en omgekeerd. Dus beste luisteraars, we gaan even... we gaan eerst naar muziek en daarna gaan we het hebben over waarom kunnen Surinamers nog steeds niet zonder een visum naar Nederland reizen. Want dat blijft toch een ding. Tot zo. We gaan eerst naar een nieuwe Bollywood song.

beste luisteraars, van een prachtig lied. En we gaan toch eerst naar commercial break en nieuws. En daarna komen we bij u terug. Tot zo, beste luisteraars.

0: grootheid van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosieve wet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Wat fijn dat u weer luistert, hè? En voor degenen die nu intunen, welkom. Goedemiddag, Sunil Sajino, namaskar, Ram Ram. En wat fijn dat u weer luistert. Beste luisteraars, ik ben Rosita Kirsing. En vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, we hebben het vandaag over als eerste. In het eerste uur heb ik het ook gehad over de ontmoeting in New York tussen president Jennifer Simons en Rob Jette tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties afgelopen week. Daar hebben ze diverse zaken besproken. Een van de dingen die dus eigenlijk ook op de agenda stond, was ook reisverkeer. Waarom kunnen Surinamers nog steeds niet zonder visum naar Nederland reizen? Ook dat kwam aan de orde in het gesprek tussen Rob Jette en Jennifer Simons. En beste luisteraars, een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de recente besprekingen in New York was namelijk het personenverkeer tussen Suriname en Nederland. Wie met een Surinaams paspoort voor maximaal 90 dagen naar Nederland wil reizen voor bijvoorbeeld een vakantie, zaakreis of familiebezoek, moet een Schengenvisum aanvragen. De aanvraag kan in Paramaribo worden ingediend bij het aanvraagcentrum van VFS Global en de aanvrager moet daarbij verschillende documenten overleggen. Een aanvraag kan worden afgewezen wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan of wanneer vereiste informatie ontbreekt. Afhankelijk van het doel van de reis moet iemand informatie verstrekken over de identiteit, het reisdoel, de verblijfplaats, financiële middelen en sociale of economische binding met het land van verblijf. Er kan bijvoorbeeld bewijs worden gevraagd van werk of salaris of andere omstandigheden die de aanvraag ondersteunen. Voor beleidsmakers kan dit worden gezien als een administratieve procedure. Voor de aanvrager gaat het vaak over veel meer. Mensen reizen niet alleen voor vakantie. Zij willen aanwezig zijn bij een huwelijk, een geboorte of een jubileum. Soms willen zij een ziek familielid bezoeken of een begrafenis bijwonen. Wanneer in zulke situaties onzekerheid bestaat over een afspraak, de afhandeling of uitkomst van een aanvraag, kan dat veel spanning veroorzaken. De visumdiscussie gaat daarom niet alleen over formulieren en toelatingsvoorwaarden. Zij gaat ook over de vraag of families die over twee landen zijn verspreid elkaar voldoende gemakkelijk kunnen bezoeken. Daar komt een gevoel van ongelijkheid bij. Suriname heeft voor burgers van veel landen een eenzijdige visumafschaffing ingevoerd voor toerisme en familiebezoek. Nederlandse reizigers kunnen onder de Surinaamse voorwaarden naar Suriname reizen en betalen daarvoor een entry fee. Voor Surinaamse reizigers geldt in omgekeerde richting nog steeds de Europese visumplicht. Dat geschil wordt door veel Surinamers als onrechtvaardig ervaren, zeker gezien de historische, culturele en familiale banden tussen beide landen. Toch is de juridische werkelijkheid helaas gecompliceerder. Nederland maakt deel uit van het Schengenbeleid. Binnen dat gebied gelden gemeenschappelijke regels voor de buitengrenzen. De Europese regelgeving bevat een gezamenlijke lijst van landen waarvan de staatburgers een visum nodig hebben en een lijst van landen waarvan de staatburgers voor kort verblijf zijn vrijgesteld.
Dat betekent dat Nederland niet eenvoudig zelfstandig kan besluiten om alle houders van een Surinaams paspoort visumvrij tot Nederland toe te laten. Een Schengenvisum geeft iemand immers binnen de geldende voorwaarden toegang tot het gehele Schengengebied. Een wijziging voor Suriname raakt daarom niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen. Bij de Europese beoordeling van mogelijke visumvrijstelling worden verschillende factoren meegewogen. Het gaat onder meer om irreguliere migratie, openbare orde, veiligheid, economische voordelen, toerisme, handel, mensenrechten en externe relaties van de Europese Unie, regionale samenhang en wederkerigheid. De discussie gaat dus niet alleen over de vraag of Suriname en Nederland een bijzondere relatie hebben. Europese instellingen kijken ook naar onderwerpen zoals de betrouwbaarheid van reisdocumenten, het grensbeheer, veiligheid en samenwerking tussen overheidsdiensten. Dat betekent echter niet dat Nederland niets kan doen. Nederland kan binnen Europa steun uitspreken voor visumliberalisering. Het kan helpen bij de technische en diplomatieke voorbereiding en andere lidstaten proberen te overtuigen. Daarnaast kan Nederland zich inzetten voor praktische verbeteringen, zolang de visumplicht nog bestaat. En precies daarover is tijdens een gesprek in New York gesproken. We gaan toch eerst naar muziek. Want anders wordt het een beetje te veel gepraat. Dus we gaan even zo eerst naar muziek weer verder met elkaar.

Ja, beste luisteraars, prachtige nummers, hè? Dit is eigenlijk een nieuw nummer. Een nieuw nummer uit 2026. Een Bollywood song, helemaal nieuw. Wat ook ontzettend gaaf is om zeg maar weer je nieuwe dingen weer uit te proberen, hè, met elkaar. Want we hebben gehad, hè, die oude Old is Gold Bollywood nummers, waar ik ontzettend gek op ben. En op een gegeven moment heb ik heel veel chutneys gedraaid. En vandaag gaan wij luisteren naar allemaal nieuwe Bollywood songs. Wat ook zijn charme heeft, moet ik heel eerlijk zeggen. Ontzettend mooi ook om te luisteren. Wat mij opvalt is dat... de oude Bollywood nummers, die waren heel anders. Die waren dus ook krachtig. En krachtig niet dat de nieuwe liederen niet krachtig zijn. Maar dat de toon was anders. De diverse zangers en zangeressen hadden toch een hele uitgesproken manier van zingen. Terwijl wat mij opvalt bij de nieuwe zangers, hè, de nieuwe liederen van de laatste jaren, is het is heel zacht. Het is, de muziek is ook zacht, de stem is zacht, de teksten zijn zacht. Het lijkt wel alsof er een hele andere beweging in gang is gezet. Dus een soort van verzachting of zo in de maatschappij. Niet dat het eigenlijk... een

ook heel vaak over ja, de liefde in het leven. Dat is de nieuwe liederen. En dat is ook iets om... ja, waar ik even bij je stil moet staan om na te denken van, oh ja, ja, is een hele manier, een manier van zingen is ook anders. En het is ook, ja, zachter. Zachter is misschien het woord wat er het beste bij past. Maar beoordeelt die vooral voor uzelf, want ik zeg alleen maar wat mij opvalt, hè. En beste luisteraars, we hadden het over de reis van de regeringsleiders richting VN. Waar de algemene vergadering plaatsvond in New York. En daar spraken dus Rob Jetten en Jennifer Simons elkaar. En nou goed, er zijn heel wat thema's besproken. En waar wij het net over hadden is eigenlijk het reisverkeer, hè, tussen Suriname en Nederland. Daar is ook bij stilgestaan. En waar zijn we nou gebleven? We zijn gebleven dat op 21 september er spraken tussen de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bauva en zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen over de visumprocedure. En volgens de officiële Surinaamse verklaring zal Suriname zich inzetten voor vrijstelling van de Schengen-visumplicht en kan het daarbij rekenen op ondersteuning van Nederland. En minister Melvin Bauva vroeg daarnaast aandacht voor praktische verbeteringen op korte termijn. Daarbij noemde hij snellere afhandeling van aanvragen en visa met een langere geldigheidsduur. Via technisch overleg zal worden bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Het is belangrijk om beide trajecten duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het eerste traject is het verbeteren van de bestaande visumprocedure. Daarbij kan worden gekeken naar dienstverlening, snelheid, informatievoorziening en een langere geldigheidsduur voor mensen die regelmatig reizen en eerder correct met een visum zijn omgegaan. Het tweede traject is de volledige vrijstelling van de Schengen-visumplicht. Dat vereist besluitvorming op Europees niveau. Ja, want zoals jullie weten, Schengen is niet in Nederland alleen, maar alle Schengenlanden die daar ook iets over mogen zeggen of zelfs moeten zeggen. Dus dat vereist besluitvorming op Europees niveau dus. Daarvoor is dus meer nodig naar een afspraak tussen Nederland en Suriname. En de ontmoeting tussen president Jennifer Simons en Rob Jetten heeft het onderwerp wel naar een hoge en naar het hoogste politieke niveau gebracht. Volgens de Surinaamse regering is tijdens hun overleg nadrukkelijk gesproken over versoepeling van het personenvervoer en de visumprocedure. Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met de verwachtingen. De gepubliceerde verklaringen bevatten nog geen concreet datum waarop visumvrij reizen mogelijk zal worden. Ook is niet bekendgemaakt welke formele vervolgstappen onmiddellijk worden gezet. Politieke steun is belangrijk, maar uiteindelijk telt of die steun wordt omgezet in een Europees traject met concrete doelstellingen. Er zijn sterke argumenten voor visumvrij reizen. Allereerst is er de bijzondere familieband tussen Suriname en Nederland. Veel families leven verspreid over beide landen. Minder reisbelemmeringen zouden familiebezoek toegankelijker en menselijker kunnen maken. Daarnaast is er een economisch argument. Eenvoudige reizen kan handel, zakelijke contacten, toerisme, conferenties en investeringen bevorderen. Ook studenten, onderzoekers, kunstenaars, sporters, zorgprofessionals en ondernemers zouden gemakkelijker aan tijdelijke projecten en bijeenkomsten kunnen deelnemen. Verder speelt wederkerigheid een belangrijke rol. Nederlandse reizigers kunnen relatief eenvoudig naar Suriname, terwijl Surinaamse reizigers voor Nederland een uitgebreidere
aanvraagprocedure moet

te volgen. Visumvrij reizen zou bovendien een grote symbolische betekenis hebben. Voor veel Surinamers zou het voelen als erkenning van de bijzondere band tussen beide landen. Daar staan aandachtspunten tegenover. Europese besluitvormers zullen willen beoordelen of aan de voorwaarden voor visumvrij reizen wordt voldaan. Suriname zal daarom niet alleen een politiek beroep op Nederland en Europa moeten doen, maar ook zorgvuldig moeten aantonen dat het aan de relevante Europese voorwaarden kan voldoen. Een eventuele einde van de visumplicht betekent overigens niet dat iedere reiziger automatisch toegang krijgt. Ook reizigers uit visumvrije landen moeten aan de geldende toegangsvoorwaarden voldoen en kunnen bij de grens worden gecontroleerd. De opdracht is daarom tweeledig. Suriname moet een overtuigend en technisch goed onderbouwd traject voorbereiden. Nederland moet binnen Europa niet actief steun zoeken en helpen om eventuele belemmeringen weg te nemen. Zolang volledige visumvrijstelling nog niet is bereikt, moet de bestaande procedure zo snel, voorspelbaar en menselijk mogelijk functioneren. Beste luisteraars, tot zover over het gesprek tussen president Jennifer Simons en president Rob Jetten tijdens de algemene vergadering in New York, tijdens de VN algemene vergadering in New York, waar zij elkaar spraken en allerlei zaken die relevant zijn voor de samenwerking tussen beide landen hebben besproken, waaronder dus ook het visumbeleid, beste luisteraars. Wij gaan zo meteen verder met een ander onderwerp, maar voordat we dat doen, gaan wij naar een prachtig nummer. Ik denk van Sharia Ghoshal, volgens mij. Geniet u ervan.

Ja, beste luisteraars. Ik hoop dat u het hebt gemerkt wat ik bedoelde met de zachtheid. En ja, zo dus. In de nieuwe liederen. Ja, beste luisteraars. We hebben heel mooi kunnen afronden het bezoek van regeringsleiders Simons en Rob Jetten in New York. En we gaan verder met een ander onderwerp. Dus zou ik zeggen, blijft u vooral luisteren, want we gaan over naar kunstmatige intelligentie, beste luisteraars. Want kunstmatige intelligentie is niet langer uitsluitend een onderwerp voor wetenschappers, programmeurs en technologiebedrijven. Het gaat ook u aan als gebruiker, beste luisteraars. Dus blijf vooral luisteren. We gaan eerst naar muziek en vervolgens ga ik jullie daarin meenemen. En nou, ik hoop dat jullie daar heel veel van kunnen opsteken. Want ja, alles wat de klok slaat is natuurlijk kunstmatige intelligentie op dit moment. AI, chatbox of ChatGPT of Copilot of andere AI-toepassingen, ja, waar jullie weliswaar mee te maken hebben of niet, hè? En, maar goed, wel misschien in jullie omgeving. Je wordt er vaak dood gegooid, hè? En, in de media. Dus ik zou zeggen, blijf eraan luisteren. We gaan eerst naar muziek en daarna vertel ik u daar meer wat over.

Ja, beste luisteraars, wat een prachtig nummer, hè? Ja, ik... ook dit was een heel nieuw nummer, hè? Zoals ik zei. Echt weer een heel nieuw nummer. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ook nu weer... Ja, het is ook weer zo'n zacht lied dat ik denk van... dat is echt wat mij opvalt, al die nieuwe liederen. Er zit... ja, misschien omdat ik dat... ik was echt die hard fan van oude liederen. Ja, de old is gold liederen. Weet je wat we gaan doen? We gaan eerst toch een ander lied afdraaien. En daarna gaan we er vol in, oké? Nou ja, niet een heel een beetje ga ik afdraaien.

Nou, wat een prachtig lied. Ik vind wel dat ik deze wel mag onderbreken om verder te gaan met de uitzending. Ja, goedemiddag. Sunivalisatino namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Voor degenen die nu ingetuned hebben, ik ben Rosie Takirje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, we gaan verder met het onderwerp kunstmatige intelligentie. En kunstmatige intelligentie is niet langer uitsluitend een onderwerp voor wetenschappers, programmeurs en technologiebedrijven. Ook voor ons als gebruikers van ChatGPT, Copilot en andere AI-toepassingen is het inmiddels onderdeel van het dagelijks leven geworden. In elk geval wel van de mijne. AI heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een interessante technologische innovatie tot een economisch, maatschappelijk en geopolitiek machtsmiddel. Dat bleek onlangs opnieuw toen Donald Trump en Xi Jinping met elkaar spraken over kunstmatige intelligentie. Tijdens dat gesprek benadrukte Xi Jinping dat AI onder menselijke controle moet blijven en uiteindelijk ten dienste moet staan van de mensheid. En die, daar ben ik het ook mee eens, want het lijkt wel controle te gaan verliezen en dat kan niet, hè? AI moet onder menselijke controle blijven en uiteindelijk ten dienste blijven van de mensheid. Ook vanuit Amerikaanse zijde werd het belang van verdere dialoog en internationale samenwerking onderstreept. Dat klinkt in elk geval geruststellend. Toch schuilt daar een fundamentele spanning achter. Want, beste luisteraars, de Verenigde Staten en China erkennen allebei dat kunstmatige intelligentie enorme risico's met zich mee kan brengen en dat misbruik, ongelukken en onbeheersbare ontwikkelingen moeten worden voorkomen. Tegelijkertijd zijn dezelfde landen verwikkeld in een technologische wedloop om wereldleider op AI-gebied te worden. Geen van beiden wil achterblijven bij de ontwikkeling van steeds krachtigere systemen. Het doet denken aan twee Formule 1 coureurs die allebei weten dat de volgende bocht gevaarlijk is, maar waarbij geen van beiden bereid is als eerste van het gaspedaal te gaan. Voordat we naar de risico's kijken, moeten we echter ook eerlijk zijn over de kansen. Kunstmatige intelligentie kan grote hoeveelheden informatie verwerken in een tempo dat voor mensen onmogelijk is. AI kan teksten verwerken, vertalen, administratieve processen versnellen, medische patronen herkennen, documenten analyseren, onderzoek ondersteunen en helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Veel luisteraars van AI waarschijnlijk, gebruiken AI waarschijnlijk ook al, zonder dat altijd te beseffen. Misschien om een e-mail op te stellen, een tekst samen te vatten, een vakantiebestemming te zoeken of een presentatie voor te bereiden. Studenten gebruiken AI steeds vaker bij opdrachten en scholieren zetten het in voor hun huiswerk. Dat laatste roept overigens direct een nieuwe vraag op. Leren jongeren hierdoor efficiënter? Of worden zij juist afhankelijk van technologie die voor hen denkt? Want hoe nuttig AI ook kan zijn, er ontstaat tegelijkertijd een nieuwe afhankelijkheid. Vrijwel alle toonaangevende AI-systemen die momenteel worden gebruikt, zijn ontwikkeld door een beperkt aantal grote technologiebedrijven. Bedrijven als Microsoft, Google, OpenAI, Meta en Anthropic
spelen een dominante rol in de ontwikkeling van deze technologie. De software, de rekenkracht, de data en een groot deel van de specialistische kennis bevinden zich daardoor in handen van een relatief kleine groep organisaties. En dat roept een belangrijke vraag op. Wat gebeurt er wanneer een technologie die steeds meer invloed krijgt op onderwijs, economie, gezondheidszorg, publieke dienstverlening en informatievoorziening uiteindelijk door slechts enkele partijen wordt gecontroleerd? Die vraag wordt nog relevanter wanneer we kijken naar de risico's. Een van de meest zichtbare risico's van kunstmatige intelligentie is desinformatie. AI kan inmiddels overtuigende teksten schrijven, stemmen nabootsen, foto's genereren, video's reproduceren die nauwelijks nog van het echt te onderscheiden zijn. Daardoor wordt het steeds moeilijker om vast te stellen wat waar is en wat niet. Een politicus kan woorden in de mond worden gelegd die nooit zijn uitgesproken. Een bekende persoon kan in een vervalste video schijnbaar een bepaald product aanbevelen. Een directeur kan opdracht lijken te geven voor een betaling die nooit is gevraagd. Zelfs familieleden kunnen schijnbaar bellen met een dringend verzoek om geld terwijl de stem volledig door AI is nagebootst. Dat raakt niet alleen individuele slachtoffers. Het raakt verkiezingen, journalistiek, rechtspraak en uiteindelijk het vertrouwen waarop een samenleving is gebouwd. En om die reden gelden binnen de Europese Unie sinds augustus nieuwe regels voor transparantie bij AI-systemen. Zo moeten gebruikers kunnen weten wanneer zij met AI communiceren en moeten deepfakes herkenbaar worden gemaakt als gegenereerde of gemanipuleerde inhoud. Toch lossen regels alleen het probleem niet op. Criminelen houden zich immers zelden aan regelgeving. Kwaadwillenden zullen niet vrijwillig aangeven dat een afbeelding nep is of dat een video met kunstmatige intelligentie is gemaakt. Daarom blijven onafhankelijke journalistiek, broncontrole en mediawijsheid essentieel. Een actueel voorbeeld daarvan zien we momenteel in Nederland. Ik ga eerst toch naar muziek, want dat vind ik eigenlijk een best wel heftig onderwerp om daar in één keer op door te gaan. Dus we gaan even met Tera Vitor van Arjit Singh door. En Atif Aslam trouwens.

blijft Mortimer, maar we gaan toch verder. Ja, beste luisteraars, wat ik vertelde, hè? Even. Ja, zoals ik vertelde, AI heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een interessante technologische innovatie tot een economisch, maatschappelijk en geopolitiek machtsmiddel. En veel van jullie luisteraars gebruiken AI waarschijnlijk al zonder dat altijd te beseffen. Recent is AI weer, is weer heel heftig in het nieuws. Een actueel voorbeeld daarvan zien we momenteel in Nederland. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende politieke partijen hebben gezamenlijk actie ondernomen tegen deepfake porno, beste luisteraars. Meerdere Kamerleden bleken slachtoffer te zijn van pornografische video's waarin hun gezicht met behulp van AI op het lichaam van een pornoactrice was geplaatst. Volgens de betrokken Kamerleden is sprake van een ernstige aantasting van hun persoonlijke integriteit. Wat opvalt is dat verschillen daarbij volledig naar de achtergrond verdwijnen. Kamerleden die normaal gesproken fel tegenover elkaar staan, trekken nu gezamenlijk op omdat zij vinden dat hier een duidelijke maatschappelijke grens is overschreden. Zij benadrukken dat het probleem veel verder reikt dan de politiek en iedere vrouw, ieder meisje en uiteindelijk iedere burger kan treffen. Dat laat zien dat de discussie over AI al lang niet meer alleen gaat over technologie. Het gaat over veiligheid, privacy, menselijke waardigheid en bescherming tegen digitaal misbruik. En daarmee komen we bij misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment. Nu kunstmatige intelligentie steeds krachtiger wordt, wie bepaalt dan uiteindelijk de grenzen? Zijn dat de technologiebedrijven die de systemen bouwen? Zijn dat de regeringen die wetten maken? Zijn het internationale organisaties die afspraken proberen te maken? Of zijn wij als samenleving uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bewaken van die grenzen? En dat is essentieel, beste luisteraars. Dat is echt essentieel. Want de vraag, zijn wij als samenleving uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de grenzen? Ook dat heeft met invloed en macht te maken. Want waar ligt de invloed en waar ligt de macht? Want de kern van de discussie is niet wat kunstmatige intelligentie allemaal kan. Want we kunnen wel de hele tijd alles verschuiven naar AI. Maar wij als mensen maken dat. Wij als mensen maken daar gebruik van. En wat er ook is gebeurd met die deepfake porno, met al die kamerleden, maar niet alleen, het is niet bij de kamerleden gebleven. Ook, ze zeiden dat zelfs 70 BN'ers en allerlei bekende Nederlanders in die deepfake porno dus eigenlijk zijn betrokken. Dat hun gezicht is gebruikt en dat is gemonteerd op het lichaam van de ander. Maar die mensen, het is heel triest om dan te horen dat als die mensen dan de video's zien, dan zeggen zij ook van ja, jezus, het lijkt wel alsof ik zelf, ondanks dat het AI is, als ik mezelf zie wat daar gebeurt, lijkt het dat ik het zelf heb ondergaan of ben ondergaan. En daarmee, dat doet ook iets met mij als persoon, ook al was ik het niet, ook al is het in de computer gebeurd, ook al hebben ze mijn gezicht gebruikt boven het lichaam van iemand anders, als ik het zie, dan zeggen mijn hersens dat ik het ben en er gebeurt van alles met mij. Zeggen deze mensen die het overkomen is, die zeggen dan, het lijkt alsof ik zelf ben aangerand of zelf ben misbruikt of zelf dit heb ondergaan, waarbij dus
allerlei effecten, allerlei nare zaken naar boven komen. He, dat deze mensen dus ook traumatische trauma's oplopen en daarvoor dus ook behandeld moeten worden. Het is best wel triest om dat allemaal te moeten horen, dat wij dus eigenlijk als samenleving zo ver gaan. En dan denk ik, ja, wie doet dat nou? Wie doet dit niet alleen monteren? Want dat iemand het gemonteerd heeft op het lichaam van een ander, betekent dat er een vraag is. En wie zijn al deze mensen die van deepfake gebruik maken? Dat vind ik ernstiger. Ik geef AI niet de schuld. Ik geef wij. Wij mensen die vragen erom. Die hebben er behoefte aan om al deze beelden te zien. Van die vrouwen. Die dus eigenlijk de vrouwen en de mannen. Waar eigenlijk allemaal valse porno mee gemaakt wordt. Hè? En wij hebben dan blijkbaar behoefte om al deze mensen te zien. Het kan ook je buurmeisje zijn. Het kan ook je dochter zijn. Hè, wiens gezicht is gebruikt op het lichaam van iemand anders. En dan wordt het gewoon op, op het net verspreid. En dan kan iedereen, daar heeft toegang toe. En dan denk ik, ja, maar het komt omdat er mensen zijn die vragen naar deze beelden. Mensen die naar deze beelden willen kijken, die zijn dus schuldig hieraan. Waarom is er behoefte om al deze beelden te zien? Waarom is er behoefte om naar deepfake te gaan? Hè? Om het te maken, dat is één, vreselijk. Maar de kijker hiervan, de vrager, de behoeftige van deze beelden, die zijn nog schuldiger wat mij betreft. Want als jij niet vraagt, komen de beelden er ook niet, wat mij betreft. Dus daar ben ik eigenlijk ook boos om. Boos om mensen die eigenlijk zo'n grote behoefte hebben naar al dat beeldmateriaal, dat eigenlijk gemanipuleerd desnoods moest worden om jouw behoefte te bevredigen. Is misselijkmakend. Dat vind ik echt misselijkmakend. Dat ik denk van, is dat waar wij nu aan toe zijn? Dat wij dus onze eigen behoeften op die manier moeten gaan bevredigen. Echt misselijkmakend. Daar kan ik echt boos om worden. Ja, dus ik vind het heel fijn dat deze politici hebben samengebundeld om in elk geval een front te vormen. En ik hoop echt dat dat hele deepfake verboden wordt. Echt verboden wordt. En dat iedereen gestraft wordt die al deze sites bezoekt. En dat eigenlijk dat allemaal geregistreerd wordt. En dat zij ook al deze mensen die deze site bezoeken, dat deze mensen dus ook gevonden worden. Want dat kan echt niet. Dat kan toch echt niet? Dat wij zo met mensen omgaan. Alleen maar om onze eigen behoeften te bevredigen. Scheid toch uit. Scheid toch uit, zou ik zeggen. Beste luisteraars, ik ga even naar muziek. En dan vervolg ik dit weer. Want ik merk dat ik hier boos om word. Boos om al die mensen die deepfake bezoeken. En hier hun lusten te laten botvieren en op deze manier eigenlijk zichzelf bevredigen. Echt misselijkmakend vind ik het als ik alleen er maar aan denk. Dus ik denk er ook niet naar. Ik vind het heel jammer dat ik ermee word geconfronteerd op het nieuws met dit soort berichten. En dan komt het bij mij binnen en dan denk ik, Jezus, weet je, het zijn de BN'ers, het kan iedereen zijn. Het kan ook je dochter zijn die dus op deze manier op het net wordt verspreid. Snap je? Als je het zelf niet bent, kan het ook je dochter, je zus, je moeder, je nichtje. Het is toch allemaal misselijkmakend dat wij dat allemaal nodig hebben als mens. Om dat allemaal te zien, om onze eigen behoeften te... Ik kap er mensen, ik kap er even mee. Ik ga gewoon muziek zetten.

0: Bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahon.fm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosieve wet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, goedemiddag, Sunny Balisina, namaskar, Ram Ram, welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Keertjesing en vandaag presenteer ik u Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, we gaan nog even verder over het onderwerp AI, kunstmatige intelligentie, en wel met het zoeken naar een antwoord op de vraag: wie moet ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie veilig en verantwoord wordt gebruikt? Technologiebedrijven spelen daarbij vanzelfsprekend een rol. Zij beschikken over de technische kennis en zien vaak als eerste wat nieuwe systemen kunnen. Maar die bedrijven hebben ook commerciële belangen. Wanneer een onderneming miljarden investeert in AI, bestaat grote druk om snel nieuwe producten op de markt te brengen. Zelfregulering door bedrijven kan daarom een onderdeel van het toezicht zijn, maar kan nooit voldoende zijn. Ook nationale overheden hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij kunnen wetten maken, inspecties uitvoeren en sancties opleggen. Het probleem is echter dat AI niet ophoudt bij een landsgrens. Een systeem kan in het ene land worden ontwikkeld, vanuit een ander land worden aangeboden en gegevens verwerken van mensen in verschillende delen van de wereld. De Europese Unie probeert via een AI-verordening regels te stellen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende risicocategorieën. Bepaalde toepassingen zijn verboden. Voor hoogrisicosystemen gelden zwaardere verplichtingen en voor chatbots en deepfakes bestaan transparantievereisten. Europa kiest daarmee sterk voor regelgeving en de bescherming van fundamentele rechten. Daarnaast is internationale samenwerking nodig. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en China laten zien dat zelfs rivaliserende grootmachten behoefte kunnen hebben aan een vorm van communicatie over ernstige AI-incidenten. Het voorgestelde mechanisme zou betrekking hebben op incidenten die de nationale veiligheid raken. Maar afspraken tussen twee grootmachten vormen nog geen wereldwijd bestuur. De samenleving zelf is daarom misschien wel de belangrijkste toezichthouder. Dus samenleving, u heeft dus een verantwoordelijkheid en u heeft dus ook invloed. Dus ik zou zeggen, pak dan ook de invloed en pak ook die verantwoordelijkheid, beste mensen. Beste samenleving, jullie hebben zelf een belang, jullie zijn zelf de belangrijkste toezichthouder. Journalisten, universiteiten, maatschappelijke organisaties, werknemers, consumenten en burgers moeten kritische vragen blijven stellen. Welke gegevens gebruikt een systeem? Wie heeft het ontwikkeld? Welke fouten maakt het? Wie profiteert ervan? Wie draagt de schade wanneer er iets misgaat? Kan een mens de beslissing corrigeren? En bestaat er een onafhankelijke instantie waar iemand een klacht kan indienen? Want als het om mensen gaat, kun je een klacht indienen, kun je allerlei mensen aansprakelijk stellen, maar kun je dat ook met systemen? Dat moet je inrichten, beste luisteraars. Want het wordt gemaakt door mensen, door bedrijven. Dus dan zou je zeggen dat je regelgeving moet creëren om dat allemaal
ja, een strafbaar te stellen als, als grenzen worden overschreden. He, er moet toezicht zijn, er moet grensbewaking zijn, er moet op gemonitord worden. He, controle op AI kan nooit bij één partij worden neergelegd. He, niet het is, oh, het is iets van de overheid. Nee, wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor dit probleem wat nu gecreëerd is. Wat mooie dingen met zich meebrengt. Want er zijn ook heel veel mooie dingen. Hè? Je kunt heel snel een samenvatting maken.

wetenschap, transparantie door bedrijven, internationale afspraken en publieke controle. Dan kunnen wij dit met elkaar realiseren, kunnen we het met elkaar fixen. Verantwoordelijkheid pakken, invloed pakken. Want die hebben wij, beste luisteraars. Laten we dat ook met elkaar doen. Wij gaan naar een prachtig nummer en vervolgen. Ja, dan wil ik eigenlijk naar een samenvatting toe. En dan wil ik gaan afsluiten, beste luisteraars. Dus eerst muziek, zou ik zeggen.

Nou, dat was een prachtig lied hoor. En ja, beste luisteraars. Ay se na mujer tum deco. Ja, dat is inderdaad een liedjes van vroeger krijgen. En op hun eigen manier een nieuw leven, hè, zou ik zeggen. Ja, beste luisteraars. Ik ga naar de afsluiting toe. Ik ga, denk ik. Oh ja, ik ga gewoon even. En ook weer een retro nummer opzetten. Chilte, chilte. En daarna ga ik afsluiten. Dat lijkt me wel zo passend.

Ja, beste luisteraars. Ik ga zo naar mijn afsluiting toe. Ja, voor de mensen die nu intunen. Sunawarejajino namaskar, ram ram. Wat fijn dat u luistert. En ik ben Rosie Tekki Jasin. En ik heb vandaag gepresenteerd Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. En ik hoop dat u heeft genoten, want luisteraars, we zijn zoals ik vertelde, heb ik vandaag, we zijn nu aan het einde gekomen. Maar vandaag heb ik drie onderwerpen besproken die nauw met elkaar verbonden zijn. Zo heb ik het gehad over de ontmoeting tussen president Jennifer Simons en... Ik word een beetje afgeleid, dus we gaan even hier een pauzeknop indrukken. Ja, dat gaat goed. Ik denk dat ik straks het lied even kan laten horen waar het over gaat, wat eigenlijk heel erg afleidde. Maar dat komt zo wel, beste luisteraars. Ja, zoals ik zei, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. En we hebben vandaag drie onderwerpen besproken die nauw met elkaar verbonden zijn. De ontmoeting tussen president Jennifer Simons en premier Rob Jetten. En dat biedt een kans om de relatie tussen Suriname en Nederland verder te verdiepen. Zij spraken over onderwijs, gezondheidszorg, economie, justitie, technische samenwerking, historische en erkenning en personenvervoer. Daar ben ik dus net ook op ingegaan. Hè? Maar diplomatie krijgt pas betekenis wanneer burgers de resultaten kunnen ervaren. En een goed gesprek is waardevol. Maar uiteindelijk moeten er concrete afspraken, verantwoordelijkheden en zichtbare resultaten volgen. En dat geldt zeker voor de visumkwestie. Want Nederland heeft volgens de officiële Surinaamse verklaring ondersteuning toegezegd bij het streven naar Schengen-visumvrijstelling. Op korte termijn wordt gekeken naar snellere procedures en visa met een langere geldigheidsduur. Tegelijkertijd moeten we realistisch blijven, want de Schengen-visumplicht wordt op Europees niveau geregeld. En Nederland kan steun bieden en zich binnen Europa inzetten, maar kan de algemene visumplicht voor Surinaamse staatsburgers niet eenvoudig zelfstandig afschaffen. Ten slotte, als laatste hebben wij gesproken over de kunstmatige intelligentie. En de Verenigde Staten en China erkennen dat communicatie over ernstige AI-risico's nodig is. Tegelijkertijd voeren ze een strategische wedstrijd om technologische leiderschap. Daarmee blijft de belangrijkste vraag open. Wie bezit nu eindelijk de macht over AI? Want dat willen ze allebei, zowel China als de Verenigde Staten. Maar ook zijn dat de technische ondernemers, zijn dat de bedrijven die de systemen bouwen, de landen met het krachtigste chips, de regeringen die regels opstellen of de burgers die de gevolgen ondervinden. Want Taiwan is nu ook in het nieuws, ook omdat zij dus waardevolle en materialen bezitten. Dus ja, je ziet dat als het daarom draait, gaan andere krachten spelen. Dus ja, de macht is belangrijk, want het bezit van de macht over AI, dat blijft een ding. Dat blijft heel belangrijk op dit moment. En technologie is nooit volledig neutraal. Achter ieder systeem zitten keuzes over gegevens, belangen, waarden, geld en macht. En achter dit alles zit de mens. Laten we dat niet vergeten met elkaar. Want de mens doet het en laten we dat niet verschuiven alsof het iets is wat buiten onze macht is. Hè? Dus daar moeten wij ook met elkaar verantwoordelijkheid voor nemen en invloed pakken. Daarom mag het gesprek over kunstmatige intelligentie niet uitsluitend worden gevoerd in Washington, Beijing, Brussel of in de directiekamers van grote technologiebedrijven. Ook maatschappelijke organisaties en gewone burgers moeten kunnen meepraten over de voorwaarden waaronder AI wordt toegepast. Want u heeft macht, beste luisteraars. U heeft recht. Dus ik zou zeggen, pak
dat ook. Hè? Neem uw verantwoordelijkheid, pak uw zeggenschap en pak uw invloed, zou ik zeggen. Want de toekomst moet niet alleen technologisch geavanceerd zijn. Zij moet ook menselijk, rechtvaardig en veilig en democratisch blijven. Ik zou zeggen, beste luisteraars, dank voor het luisteren. En volgende week hebben we weer een uitzending vol actualiteiten. Ik hoop dat ik iemand kan bereiken. Want ik ben op zoek, of nee, ik ben in gesprek met iemand die voor een interview zou komen. En ik hoop eerlijk gezegd dat die persoon volgende week wel beschikbaar is. Want dan heb ik ook een prachtig interview naast alle actualiteiten. Dus beste luisteraars, ik ga afsluiten. Ik zie dat mijn collega Surin Bhagwandin is gearriveerd. Dus geniet u straks met hem. Ik zou zeggen, beste luisteraars, ik ben Rosita Gijasing en ik hoop dat u heeft genoten van alle onderwerpen en muziek die ik heb gedraaid vandaag. Dit was Primetime Rani Kekahani op Fahon Hindustani Radio. En mocht u een vraag hebben, dan zou ik zeggen, beste luisteraars, mailt u naar info@fahonfm.nl. Nogmaals dank, beste luisteraars, dat u de tijd heeft genomen om te luisteren. Dit was Rosita Gijasing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Ram Ram, goede havies, namaskar. Ik wens jullie allen een hele mooie dag, een hele fijne zondag, heel veel plezier, heel veel gezelligheid met elkaar. Geniet ervan en tot volgende week. Dit was Rosita Gijasing met Primetime Rani Kekahani op Fahon Hindustani Radio. Dag dag en tot de volgende week.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio.
5: Radio Fahon. Digitale radio. Fahonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosievendienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

lijstje. U staat ook al staat in de King of Bite Ghana from Nederland. The one and only maestro Sandeep Badluji. Ke beautiful awaaz mein. Ye masterpiece of composing of Bite Ghana. Aap srotaon sun rahe the. Dhanyawaad Dama ji dat je gereageerd hebt. En we houden contact. Hein? God bless. En natuurlijk, so love you and blessings to all of you. Program ko aage badhata hoon saathiyo, ek aur jabardast gayak hamare Hollandese ka, the Lion of Bite Ghana, ustad ka ustad, the great Devinder Singh ji ka, ye ati sundar bayan uit de volume 1 album se nikala hoon, ek sundar suganwa, blijf altijd mooi, hè? Special!

0: क्या बात है, चिट्ठिया लिख लिख 2026 का दौर कुंस्मातिक इंटेलिजेंसी AI द्वारा बनाया गया ये बैठक गाना ओइट सॉन्ग दौर अमित शिव गुलाम एंड सचिन शिव गुलाम बेड ब्रूर्स तुन में बैठक पावर बैठक पावर नतीलक एंड इट्स स्टेम या दैट इज मेन मीनिंग क्लिंक्ड अल्स मैस्ट्रो रॉबी उदित राम सेंस स्टेम. तो साथियों यही तक था आज का ये पहला अध्याय सरनामी संगीत का. तो अभी आप सुनिए विज्ञापन और देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना मत.
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन bij Fahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, FahonFM.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Bridge op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Harry Kam Kilje
5: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

my shoshalobilobian blessings to all of you and tot aanstaande woensdag 8 uur shoshalobilobi and blessings. Bye bye.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum Kantor Anand Ram Sudh Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na aansluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 3652.

0: एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor aan het Raam zoet de wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
2: Advocatenkantoor aan het Raam zoet de wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: रामा रामा गजब हो गवारे। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdulhamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.